0: Je luistert naar State of Trends op 15 dag met achter de draaitafels. Zoals elke eerste show van de maand. Ferry Korsten, hoe gaat het met Fer?
1: Ja, lekker man.
0: Lekker de zomer overleefd.
1: Ja.
0: Veel festivals gehad.
1: Ja, leuke festivals gehad. Ook lekker een vakantie heb gehad. Dus ook fijn.
0: Nee, is ook belangrijk. Ja. Batterijen op te laden natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Hey, er ligt nu een plaat op de draaitafels klaar. Die je samengemaakt hebt met Paul Oakenfold. Dat is toch een van de grondleggers van dancemuziek in het algemeen. Hij toerde met Madonna al in de jaren 90. Vertel over deze plaat, de samenwerking.
1: Ja, samenwerking. Paul die heeft onlangs een nieuw album gereleased.
0: Ja.
1: En daarop staan een hoop samenwerking met andere DJ's, artiesten. En dat zijn ook heel veel covers die ze dan samen hebben gedaan opnieuw. Maar Paul die stuurde mij een demo op van een, zeg maar een techno onderlaag. Mm-hmm. Met daar overheen had hij toen een oude track van mij, zeg maar, gesampled als placeholder.
0: Ja, om het zo van, dit wil ik hebben.
1: Voor dat idee.
0: Ja.
1: En of ik, zeg maar, daar een vervangende melodie voor kon verzinnen die eigenlijk aansloot bij het idee wat hij al had.
0: Ja.
1: Dus ja, zodoende. En dat is eigenlijk de track geworden die op
0: Paul. Kondig hem maar aan.
1: Paul Oakenfold en Ferry Korsten, Metaverse.

0: Het is altijd een feestje om ze achter de draaitafel te zien. De vijf jongens van Superstrings en Fer.
1: Ja.
0: Je hebt er regelmatig mee achter de draaitafels en in de studio mee gezeten en gestaan.
1: En dan staan we met z'n zessen achter de draaitafels. Dat is best druk.
0: Het grappige is, dan staan er twee te draaien en de rest staan gewoon een feestje te maken voor.
1: Ja. Maar het is een feestje. Dus weet je wat, het heeft wel zijn werking op het publiek, zeg maar.
0: Ja, 100%. Ja, Superstrings met hun nieuwe single Balearic Temptation. Daarvoor een andere classic. En jij zei dat je die al draaide in de Peach-tijd en de Gatecrasher-tijd.
1: Ja.
0: Van Samnesia, The Eternal en een nieuwe remix van
1: Shell.
0: Nou, dankjewel weer voor de Residency Mix.
1: Ja, dankjewel jong.
0: Volgende week, van even volgende maand gaan we natuurlijk weer zien. Waar gaan we allemaal achter de draaitafel zien?
1: Nou, komend weekend heb ik Ludwigsburg in Duitsland. Okay. Sounds of Crown. Dat is een echt zo'n. Ja, het lijkt wel een soort Disney kasteel. Het is echt geweldig. Yeah. Het is echt een hele toffe locatie. En het weekend daarna ben ik even lekker vrij.
0: En dan begint de herfsttour natuurlijk.
1: De herfst. Ja, dan gaan we weer die kant op.
0: Oké, naar Amerika en Azië die kant op.
1: Ja, precies.
0: Nou, dankjewel nogmaals. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode van de Stedelijk Dance met dan Nihil Jong met zijn albumpresentatie Compass. Fijn weekend.
2: Thank you for tuning in. For more info and tunes, check us stateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
3: 538 Nieuws.
4: 3 uur. Oekraïne overlegt volgende week met een internationale contactgroep over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie heeft het land dringend extra luchtafweer nodig vanwege de toenemende Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. Er zijn ook vandaag politiezoekacties in de omgeving van Overasselt. De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens gevonden, onder andere in Wijchen. Daar zaten ze in een tas. Het is nog niet bekend of die gebruikt zijn bij het geweld eerder deze week. Bij een schietpartij werd een beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. In het Afrikaanse Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen nadat er brand uitbrak op een bruiloft. Dat gebeurde tijdens de ceremonie in een feestzaal. Het dodental kan volgens de lokale burgemeester nog oplopen. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En Ajax-ziet Aaron Bouwman is na de topper tegen PSV naar het ziekenhuis gebracht voor een medische check. Hij kwam 10 minuten voor tijd hard in botsing met PSV'er Van Bommel en lag een tijd met veel pijn op het veld. Er ontstonden vervolgens meerdere opstootjes tussen spelers. Van Bommel kreeg geel. Het is flink afgekoeld, 7 tot 12 graden. Vandaag begint zonnig en droog. 'S Middags afwisseling van wolken en zon. In het zuiden tot 24 graden, in het noorden rond de 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
5: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met vanaf morgen
5: de 90s en zeros op 538.
6: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl. Afrojack.
7: What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go.
5: Jack.

0: Yo, dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week.
1: 538 Nieuws. 4 uur.
2: Er zijn buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff over de Oekraïne-oorlog. Dat zegt de Russische president Poetin. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken om de oorlog te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een vulkaanuitbarsting in Indonesië zorgt voor problemen in en rond de hoofdstad Jakarta. De autoriteiten adviseren om mondkapjes en oogbescherming te dragen, zoveel mogelijk binnen te blijven en waterbronnen te bedekken. Ook zijn vluchten op de luchthaven gecanceld vanwege het neerkomende vulkanische as. Een jong kind is overleden na een aanrijding door een veegwagen in Leeuwarden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zegt dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. En een Duitse raket heeft een testvlucht gemaakt in Noorwegen. De vorige poging, in maart vorig jaar, mislukte. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer was de test een stuk succesvoller. De lancering is vooral belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. De bewolking neemt iets toe en lokaal kan een spatje regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. De ochtend begint droog en de zon schijnt, maar 's middags wisselen de zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog met 21 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf morgen
1: de 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538. Favorite.
1: Douwe Bob. Note to self.
0: Favorite.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. Oekraïne gaat volgende week in gesprek met NAVO-lidstaten en de Europese Unie over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie is er dringend extra luchtafweer nodig vanwege de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis volgende week woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. Er is een klopjacht gaande op een Duitse klimaatactivist die zelf zegt verantwoordelijk te zijn voor aanslagen op het stroomnet. De Duitse politie heeft foto's van hem verspreid. De man legde bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neer. En er werd een transformatorstation bestookt met vuurpijlen. En Botik van de Zandschulp staat in de 4e ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser rekende vannacht in een lange partij van 5 sets af met de Belg Sizou Berks. Om in de kwartfinales te komen moet hij nog winnen tegen de Fransman Arthur Gea. Er kan een spatje regen vallen en het is ongeveer 14 graden. Vandaag blijft het droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf morgen
0: de 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: De Russische president Poetin zegt vannacht buitengewoon openhartige gesprekken te hebben gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Het Witte Huis zegt dat er concrete plannen zijn besproken om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Een deelnemer van de Griekse variant van de tv-show Expeditie Robinson klaagt de makers aan. De man werd tijdens het speervissen overvaren door een toeristenboot en verloor een been. Volgens Amerikaanse media eist hij tientallen miljoenen euro schadevergoeding omdat de productie volgens hem te weinig veiligheidsmaatregelen nam. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. De PSV heeft gisteravond de topper tegen Ajax gewonnen. Het werd 1-3 in de Johan Cruijff Arena. Een zware botsing tussen PSV'er Van Bommel en Ajax-iet Bouwman zorgde voor veel opstootjes tussen spelers. Verder won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC en rekende Excelsior met 3-0 af met Willem II. Lokaal valt een spatje regen. De dag begint zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolking. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Morgen zomers, daarna koeler en wisselvallig. En dat was het nieuws op 538.
3: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met vanaf morgen
0: de 90s en zeros tot 538.
6: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
14: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeel.

0: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Koekoek.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu houden, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja? Echt serieus?
15: Oh, wat een geld!
16: 50.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
20: Ja, geweldig, hè?
19: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
20: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
19: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
20: Aan tafel!
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Joe! nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gaan vandaag naar de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren waren ze bij president Poetin. Die zei dat hij de gesprekken over het beëindigen van de oorlog buitengewoon openhartig vond. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen besproken die de komende weken bekend worden gemaakt. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis, komende woensdag, zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. FC Utrecht is ontgoocheld dat er fans gisteravond vuurwerk op het veld hebben gegooid tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We zullen de daders opsporen, zei de directeur. De wedstrijd werd gestaakt door het vuurwerk en omdat er bekers werden gegooid. Dinsdag wordt die zonder publiek uitgespeeld. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij versloeg de Belg Sisu Bergs in 5 sets. Een verrassing, want Bergs staat veel hoger op de wereldranglijst. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt 21 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeijer. Zit met nog een flits op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland. 37.0. Ook op de A2 staan ze te controleren deze ochtend. Tussen Weert en Echt bij Weert zelf. 202.1. Dan de A6 richting Lelystad bij Lelystad zelf. 69.4. Ook op de A16 richting Breda bij 50.1. En op dezelfde weg tussen Rotterdam en Dordrecht bij Rotterdam zelf. 7.6. De A27 dan. Hilversum Almere bij Almere. 108.4. Dan de A29 richting Dinteloord bij Numansdorp. 90.5. De A35, Enschede Hengelo bij Enschede, 69.3. Dan de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen, 212.8. De A59 richting Breda dan bij Sprangkapelle, 112.0. En de laatste van nu vind je op de A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven, opgepast daarbij 17.1. Veilige reis.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
27: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met vanaf morgen
1: de 90s en zeros top 538.
29: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
5: Lekker wakker worden met de hit van 538. Met zometeen de favorites van Douwebop. En eerst Taylor Swift.

0: van thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf morgen
0: de 90s en Zero's op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
2: Lekker wakker worden met de hit van 538. Met zometeen de favorites van Douwebot. En eerst Taylor Swift.

Closer bij 538. Je hoort dat Magnetic. Zo, goedemorgen. Kilian van Luit hier. Ben jij iemand die veel uitstelt? Bij mij verschilt het vooral. De ene keer kan ik niet uitstellen. De andere keer kan ik iets heel lang uitstellen. Vooral dingen waar ik geen zin in heb. Bijvoorbeeld het dweilen, dat vind ik echt verschrikkelijk om thuis te doen. Dat vind ik echt een van de minst leuke huishoudelijke taken die er zijn om te doen. Dus dat kan ik ook heel lang uitstellen. Dus ik zat de afgelopen 2 weken denk ik al de hele tijd te kijken naar de vloer. Dat ik denk, ja, moet maar een keer gebeuren. Maar je weet hoe het gaat, toch? Dan is dat weer belangrijker. Dan moet ik dat nog doen. Dan denk je elke keer, nou, kan morgen ook wel. Maar goed, gisteren ben ik er eindelijk aan begonnen. Ik heb eindelijk gedweld na 2 weken. Op zich ook een mooie timing, want vandaag is namelijk stop met uitstellen dag. Een dag speciaal in het leven geroepen om eindelijk een keer te gaan kijken naar dingen die je. Om eindelijk een keer dingen te gaan doen die je dan al weken voor je uitschrijft. Dus ik zou morgen eens kijken wat ik nog allemaal verder moet doen. Lekker wakker worden bij de hits van 538. Onderweg voor je is je boezie. Ook Lost Frequencies komt eraan. En dit is deze week de favorite van Douwe Bob. I can still

Matt Cavalito en Sprague Bands. Je hoorde Turn Me On. Hey, wat is het gekste dat jij ooit hebt meegemaakt toen je dronken was? 538. Ik had je nu graag een leuke anekdote willen vertellen, maar ik drink niet, dus daar kan ik totaal niet over meepraten. Maar ik las laatst wel een heel goed verhaal uit Turkije. Daar was een man die net iets te diep in het glaasje had gekeken. En die was na een toiletbezoek niet meer teruggekomen op een feestje. Dus zijn vrienden waren een beetje ongerust. Zijn naar hem thuis geweest, daar was hij ook niet. Dus uiteindelijk hebben ze hem als vermist opgegeven. Nou, een hoop agenten namen op zoek. En kennelijk heb je daar in Turkije een app waar je als vrijwilliger mee kan zoeken naar vermiste personen. Dan kun je dan in de buurt zien, hey, hier is nu een zoekactie gaande. Daar kan ik dan even meehelpen. Dus de beste man, die werd een dag later een beetje brak wakker. Zag in de buurt, zag in zijn telefoon dat ze in de buurt op zoek waren naar iemand. En dacht, weet je, ik help wel even mee. Maar hij had dus niet door dat ze zochten naar hemzelf. Pas na 2 uur kwam hij erachter dat degene waar ze op zoek waren, dat hij dat was. Toen zeiden ze, jongens, ik denk dat ik de persoon gevonden heb. Ik ben dat namelijk. Prachtig verhaal. Jamuzzi, een bar song komt eraan naar Las Frequencies.

0: 538. Je hoorde een barsong. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijten hier. Geloof jij alles wat je ziet op het internet? Ja, ik zou het echt maar niet meer doen. Want voor hetzelfde geld had je namelijk afgelopen week bij de Britse premier geslapen. Hoe dit verhaal precies zit, hoor je zo meteen. Ook Tupac en de nieuwste Calvin Harris komen eraan.
1: Je luistert ze onder de douche.
2: En in je oortjes bij het sporten.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Zo, zo, zo, zo.
2: Wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterij?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Joehoe!
11: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
12: Mike!
11: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
15: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Goedemorgen, het is deze ochtend droog en zonnig. Vanmiddag in het westen en zuiden wel iets meer bewolking. Verder blijft het droog vandaag en maximaal 24 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister. Met een flits op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland, 37.0. De A2 dan richting Echt bij Weert, 202.1. Dan de A17 vanaf Dordrecht richting Breda bij Zevenbergse Hoek, 50.1. En de andere kant op bij 51.7. Dan de A27 Hilversum Almere bij Almere, 108.4. De A35 Enschede. Enschede Hengelo bij Enschede 69.3. Dan nog de A58 richting Vlissingen bij Herens Arendskerken 160.9. En de A59 richting Breda bij Sprangkapelle 112.0. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. 7:58, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
10: Goedemorgen. Volgens de Russische president Poetin waren de gesprekken met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff buitengewoon openhartig. Vandaag gaan ze naar president Zelensky om een plan over het einde van de oorlog te bespreken. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de vuurwerkgooiers van gisteravond te vinden. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd gestaakt, ook omdat er bekers op het veld werden gegooid. En tennis van Botik van de Zandschulp is door naar de vierde ronde van de US Open. Hij versloeg de Belg Sisu Bergs in 5 sets. In de kwartfinales moet hij tegen de Fransman Arthur Gea. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
19: Welkom thuis bij Radio 538.
20: Met Kilian van Luit.
18: En zometeen de nieuwste Calvin Harris na Tupac uit de 90s. De Changes.
19: Vanaf morgen de 90s en Zero's op 538.
20: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

En geloof je alles wat je op internet ziet? Daarbij hangt het vooral af waar ik het zie. Als ik bijvoorbeeld iets wil kopen of iets wil boeken of zo, en dat doe ik bij een bekende site, dan geloof ik eigenlijk wel direct dat het altijd klopt. Maar afgelopen week heeft me ook weer laten leren dat ook zelfs dat moet je eigenlijk niet vanuit gaan. Op Booking.com, de site waar je hotelskamer kunt kopen, stond namelijk maandenlang een nep-advertentie. De Engelse overheid wil namelijk kijken hoe lang het duurde voordat Booking.com op zou treden tegen fake advertenties. En hadden ze dus bedacht dat ze de woning van de premier beschikbaar zouden stellen om daar een nachtje in te kunnen slapen. Uiteindelijk duurde het 2,5 maand voordat het ontdekt werd. Ja, ondertussen heb ik nog een keer hotel geboekt bij het torentje. En zelfs dat is ook niet door kunnen gaan. Maar goed, je snapt hoe het gaat. Het is 5:30 met onderweg voor je Cat's Eye. En eerst Morgan Wallen.

0: Hey, heb jij al gestemd?
1: Vanaf morgen. 90's and Zero's. Top 538.
0: Ja, vanaf morgen 9 uur stappen we in de muzikale tijdmachine terug naar de 90's en de Zero's in de 538. 90's and Zero's Top 538. Met daarin de 538 allerbeste nummers ooit gemaakt uit de 90's en uit de Zero's. Je kunt stemmen via 538.nl. Dat kan alleen vandaag nog tot 6 uur vanavond. Mocht je nu denken, joh, doet mijn stem er nog toe? Jazeker, want dit is de tussenstand van dit moment.
1: De 90's en Zero's Top 538. Tussenstand.

denkt, joh, weet je, mijn favoriete plaat staat er niet eens tussen. Je stem doet er dus zeker weten wel toe. 538.nl, dat is waar je favoriete hits kunt doorgeven. En dat kan nog tot 6 uur vanavond. En vanaf morgen beginnen we dus om 9 uur met de 90's en Zero's. Top 538. Just when

0: Daddy Yankee op 538. Je hoorde het zomerse Despacito. En Kilian van Luijten hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je, van die kansloze kennisfeitjes. Alleen één van de twee is verzonnen. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dan zometeen de achter, net zoals nieuwe muziek van Davina Michel en Jennifer Lopez.
1: Welkom thuis
2: bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
2: Het gaat online dus helemaal los.
1: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net5.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu houden, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
11: 7 stuurder.
10: Alcantara bekleden.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen. Alleen wat je nodig hebt. Inspirerend. En betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
18: 538 Nieuws. 8 uur.
19: Een enorme ravage gisteravond bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. Volgens Omroep Brabant ramde een automobilist een tankzuil en rende weg. Een man die bij de zuil aan het tanken was, kon op tijd wegspringen. Agenten gingen op een geleende fiets achter de dader aan en pakten hem. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de 4e ronde op de US Open. Hij verraste de Belg Sisu Bergs, die veel hoger op de wereldranglijst staat. Botik had er wel 5 sets voor nodig. Vorig jaar ging het een stuk minder met hem. Toen vloog hij er al in de eerste ronde uit. Rusland heeft de gesprekken met twee Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig genoemd. Ze hadden een aantal ideeën over vrede, zei Rusland. De onderhandelaars gaan nu naar Oekraïne. Dat heeft gezegd volgende week met andere landen te praten over meer militaire steun. NFC Utrecht Go Ahead Eagles is gisteravond gestaakt nadat fans vuurwerk en bekers op het veld hadden gegooid. Dinsdag wordt er verder gespeeld, zonder publiek. PSV won met 3-1 van Ajax. Een van de PSV-doelpunten werd gemaakt door nieuweling Geertruida. Ajax had nog niet alle aankopen op het veld. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt dan 21 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeis. Er hebben nog een hoop snelheidscontroles. Ik neem de meest doorgegeven op de meest opvallende even met je door. Op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland staan ze te controleren bij 37.0. En op dezelfde weg richting Eemnes bij Amersfoort 40.1. Dan de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.1. Dan de A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek 50.1. De A27 dan Hilversum Almere bij Almere 108.4. Dan de A29 richting Dinteloord bij Numansdorp 90.5. De A35 Enschede Hengelo bij Enschede zelf 69.3. Dan de A58 richting Vlissingen bij 160.9. En op de A67 staat je ook te controleren richting de Belgische grens bij Veldhoven 17.7. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
22: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
24: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
25: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
26: Welkom thuis bij Radio 538.
27: Met vanaf morgen
26: de 90s en zeros tot 538.
27: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
11: Met zometeen een nieuwe editie van Kilian's Kansluizen Kennisquiz. Ook de Fine Michel komt eraan. En dit is hier zondag.

Travis en David Guetta bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. En voor de volgende track neem ik je eventjes mee naar het jaar 1993. Het is het jaar van het bizarre verhaal van Gary Holley. Hij viel namelijk in dat jaar dood nadat hij zich tegen een raam op de 24e verdieping van een gebouw aan had gegooid. Hij was namelijk uitvinder en had onbreekbaar glas uitgevonden. Alleen hij zocht nog wat investeerders. Dus hij dacht, nou weet je, als ik de investeerders nou langs laat komen op de 24e verdieping, dan kan ik laten zien dat het glas echt onbreekbaar is. Dus hij nam een aanloop, knalde vol tegen het glas aan. Om op die manier dus te laten zien dat het glas onbreekbaar was. Nou, helaas ging dat dus hartstikke mis, is hij inmiddels overleden. Het enige lichtpuntje aan het hele verhaal is trouwens wel dat hij wel gelijk had. Het glas brak namelijk niet, maar knalde gewoon volledig uit het kozijn. Vraag me dan toch af, zou hij onderweg naar beneden dan hebben gedacht, goh, het werkte wel? Geen idee. Het gebeurde allemaal in 1993, het jaar waarin Ace of Base over je speakers klonk. All That She Wants komt eraan. Nou,

Crystal Bass, je hoorde All That She Wants. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Twee van die kansloze kennisfeitjes. Alleen één is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Je kunt het doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is: de eerste wekker ter wereld kon alleen om 4 uur 's nachts afgaan. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: in Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Dan app je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1, de eerste wekker ter wereld kon alleen om 4 uur 's nachts afgaan? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je, nou, ik denk dat stelling 2 waar is. In Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De eerste wekker ter wereld kon alleen maar om 4 uur 's nachts afgaan. Of denk je dat stelling 2 waar is? In Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord namen doorappen via de gratis app van 538. Heel simpel, stelling 1 of stelling 2. Hoor je zometeen het antwoord, net zoals Shania Twain. En de nieuwste, Jonas Blue.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Nu.

0: Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Goedemorgen, het is deze ochtend droog en zonnig. Vanmiddag in het westen en zuiden wel iets meer bewolking, maar verder blijft het gelukkig droog. En maximaal 24 graden vandaag. Als je weer op date, Noord aan de weg met Flitsmeister, hebben nog een hoop snelheidscontroles. Dit zijn de meest doorgegeven op de meest opvallende voor je. Op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland 37.0. En op dezelfde weg richting Eemnes bij Amersfoort zelf 40.1. Dan de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.1. Dan de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.4. Op de A16 richting Breda staan ze te controleren bij Zevenbergse Hoek bij 50.1. En de andere kant op bij 51.7. Op de A27 Hilversum Almere bij Almere 108.4. A29 dan richting Dinteloord bij Numansdorp 90.5. Ook op de A35 staan ze te controleren vanaf Enschede richting Hengelo bij Enschede zelf 69.3. De A50 Zwolle Apeldoorn bij Vaassen 212.6. Dan bij A58 richting Vlissingen bij Herenzagenskerken 160.0. De A59 dan richting Breda bij Spankapelle 112.0. En op de A67 ook nog vanaf de Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven 17.7. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. 3:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
3: Goedemorgen. Rusland noemt de gesprekken met de twee Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen voor het beëindigen van de oorlog. De onderhandelaars reizen nu door naar Oekraïne. De Britse prins William gaat namens zijn vader koning Charles woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Namens Nederland gaan de koning en koningin en de prinsessen Beatrix en Amalia. En tennisser Botik van der Zandschulp had er 5 sets voor nodig tegen de Belg Bergs, maar hij is door naar de 4e ronde op de US Open. Botik is de enige Nederlander die nog over is in het enkelspel. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met Kilian van Luit.
2: En zometeen het antwoord op Kilian's kans naar zijn kennisquiz. Eerst JC.

0: 538, je hoorde Edge of Desire. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 is, de eerste wekker ter wereld kon alleen maar om 4 uur 's nachts afgaan. En stelling 2 is, in Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Aan jou dus de vraag welke van de twee is waar. Je kunt er namelijk door appen via de gratis app van 538. Timon, jij bent een van de werkende weekendhelden dit weekend, hè?
1: Ja, zeker. Op de vroege ochtend.
0: Op de vroege ochtend. Ja, je bent als bezorger nu de boodschap aan het bezorgen, hebben de mensen thuis.
1: Ja, bijna. Ik ben bijna bij mijn eerste adres.
0: Kijk eens aan. Wat wordt nou het meeste altijd bezorgd door jou?
1: Ik moet vooral heel veel melk leveren, valt mij op.
0: Ja, melk ja? Heb je enig idee hoe dat komt?
1: Nee, het komt ook wel omdat ik vaak wel bij kinderdagverblijf moet bezorgen. Dus vooral wc-papier, pencils.
0: En melk dus. Ja, precies. Nou, leuk man. Hey, en onderweg richting het bezorgen hoorde jij twee stellingen. Stelling 1 is, de eerste wekker ter wereld kon alleen maar om 4 uur 's nachts afgaan. En stelling 2 is, in Italië mag je wettelijk gezien geen pizza met ananas een pizza noemen. Aan jou de vraag, Timon, welke van de twee is waar?
1: Ja, dat kan er maar eentje zijn. Dat is nummer 1 natuurlijk.
0: Dat zeg je nogal vrij stellig.
1: Ja, ik ben er ook vrij zeker van.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, omdat ik in Italië ben geweest en je vindt daar toch wel vaak pizza's met ananas op het menu staan. Dus ik kon me niet voorstellen dat dat niet waar is.
0: Ik heb goed nieuws voor je, Timon. Het is hartstikke goed.
1: Geweldig.
0: In 1787 bouwde de Amerikaan Levi Hutchins een wekker voor zichzelf die elke dag om 4 uur 's ochtends afging omdat hij dan wou opstaan. Dus hij bouwde toen een grote houten klok met daarin een mechanisme dat elke ochtend precies om 4 uur een bel liet afgaan. En daardoor kon je je alarmtijd ook niet veranderen. Hij vroeg er trouwens geen patent aan op deze wekker. Pas tientallen jaren later, in 1847, werd pas de wekker bedacht waarbij de alarmtijd wel zelf kon instellen.
1: Ik ben heel blij dat we dat nog hebben uitgevonden.
0: Ja, want hoe laat ging jouw wekker vanochtend?
1: Die van mij ging om 5:30.
0: Dat is toch beter dan 4 uur, hè?
1: Ja, is toch nog 1,5 uur extra slapen.
0: Ja, gelukkig, gelukkig. Timon, het 538 slaapmasker is voor jou.
1: Ja, geweldig, dankjewel.
0: En succes vandaag nog even met de melk en de pampers, hè?
1: Ja, kom goed, dankjewel, jij ook.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

heerlijk om hiermee op de zondagochtend wakker te worden, toch? Je hoorde nieuwe muziek van DJ Koya bij 538. Je hoorde Michiko. En goedemorgen, Kilian vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze ochtend wil doorkomen met de hits van 538. Zero Lars en Alesso, ze komen eraan. En eerst is dit, Teddy Swims.

0: En Zelle Larsen bij 538. Je hoorde Words. En zo meteen aan 9 hier op 538. Het beste van Evers & Co. Waarin je hoort dat Edwin Evers een boete heeft gekregen. Voor iets wel heel opmerkelijks. Wat het is, dat hoor je zo meteen.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma's salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen. Oh,
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Joehoe!
15: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
16: Mike!
15: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: 538 Nieuws.
7: 9 uur.
8: De stembussen zijn open in het Duitse Sachsen-Anhalt voor de deelstaatverkiezingen. Moet gek lopen als de radicaal-rechtse Alternatieve Für Deutschland geen absolute meerderheid haalt. In de peilingen staan ze op 41% van de stemmen. In andere deelstaten deed de AfD het eerder ook al goed, maar niet zo goed. Een puinhoop bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur gisteravond. Een automobilist knalde op een tankzuil. Daar is maar weinig meer van over, schrijft Omroep Brabant. Een man die aan het tanken was, kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de ravage veroorzaakte is onder meer aangehouden voor rijden onder invloed. Oekraïne praat komende dinsdag met een groep landen over extra militaire en financiële steun. Het land heeft een tekort aan luchtafweer. Het defensiebudget, bestemd voor de tweede helft van het jaar, is al op, zegt de Oekraïnse minister. Ook de Nederlandse minister Jezelkus belt in bij de videovergadering. En groot succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Daar heet het The Traders en won het 6 van de belangrijkste tv-prijzen, de Emmys. Nog eentje meer ging er naar de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny voor de halftime show van de Super Bowl. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En 21 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: Even kijken naar het weekend. Wegdek nog 5 terug. Verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws. Het is...
10: Rustig.
9: Geen vertraging en wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1, Eemnes Amersfoort, hectometerpaal 37.0. A2, Weert Echt 202.1. A6, Muidenberg Lelystad 69.4. En de A10, dat is de ring Amsterdam Koentunnel richting de Nieuwe Meer 22.7. Verder op de A10, Zeeburgertunnel richting de A10 Noord 3.7. A16, Dordrecht Breda 50.1. A16 verderop, Rotterdam Dordrecht 7.5. A17, Roosendaal Moerdijk 6.8. A27, Hilversum Almere 108.4. A30, Barneveld Ede 16.3. A35, Enschede Hengelo 69.3. A58, Goes Vlissingen 160.9. En de laatste, de A59, Den Bosch in richting Breda op de rem bij 112.0.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo. Voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
12: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net5.
14: Kom thuis bij Radio 538.
15: Met vanaf maandag.
14: De 90s en Zero's op 538.
15: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
9: Goedemorgen.
15: Floris Molenaar.
9: Lekker, lekker. Een zonnige zondagochtend. Met Bruno Mars zometeen naar Kygo en Conrad. Dit is Firestone. Radio 538.

Stars en On My Soul bij Radio 538. Goedemorgen, Floris hier. Oh, lekker zonnig, zonnig ochtendje. Hopelijk schijnt hij lekker in je gezicht vandaag. Sowieso leuk, we genieten lekker na van alles wat er gebeurt bij Evers & Co. deze week. Zo heeft Edwin een bekeuring gekregen, maar een beetje een bijzondere bekeuring. Oké. Hele verhaal hoor je over 7 minuten na Michael Jackson. The Way You Make Me Feel is hier bij 538.

0: Calvin Harris en Sam Smith en Promises bij Radio 538. Goedemorgen, zondagochtend. Dit is het beste van Evers & Co.
1: Ik heb dus van de week een bekeuring gehad.
2: Oh.
1: Maar jij raadt nooit waarvoor.
2: Parkeren?
1: Nou, bijna.
2: Oh.
1: Tanken zonder te betalen.
2: Hè?
1: Ja, ik schrok me helemaal. Ik denk, hè? Ik had ook geen idee meer. Is jou dat wel eens overkomen of niet?
2: Nee, dat nooit. Ja, vroeger toen ik jong was, maar dat betekent expres.
1: Expres, ja, precies. Ja. Nee, maar ik heb ook geen idee. Ja. Ik ben waarschijnlijk in gedachten geweest met iets of...
2: Zat je te bellen?
1: Ja, weet ik veel. Ik weet ook niet waar het was. Ja, het staat er wel bij, maar ik weet niet eens. Ik kon me helemaal niets van herinneren.
2: Oh, je bent echt helemaal weggereden ook?
1: Ja, ik ben weggereden, ja. Ik heb getankt. Gewoon weggereden, blijkbaar.
2: En je bent...
1: Ik moest natuurlijk en de benzine betalen en de bekeuring. Ja, ik snap er ook helemaal niks van.
2: Ah, heb je ook je excuses aangeboden aan die pomp daar?
1: Nee, nou, ik zal je wel vertellen. Heel lang geleden. Ik heb dit een keer eerder gehad.
2: Oh, ook daar.
1: Maar in midden in de nacht, zeg maar, kwam ik even voor optreden terug. Balletje rak gekocht.
2: Oh, lekker.
1: Balletje afgerekend, tanken niet. Oh, heb ik daar nog keer gebeld van. Ja, ik vind het verschrikkelijk stom. Het is zo niks voor mij om dat zo...
2: Nou, je bent wel een recidieve geval.
1: Ja, ik ben een recidieve, ja. Ik denk dat ik ook... Ik denk dat ik een aantekening krijg op mijn rijbewijs.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Gek, hè, dit, hè?
2: Ja.
1: Maar dat je ook niet... Nou ja, goed. Kan gebeuren.

0: luistert.
1: Zoe Levi en Snelle, ik zing bij 538. Goedemorgen, Floris hier. Oké, zie het even voor je. Je opent je bank-app, je mobiel bankieren-app op je telefoon. En ineens staat daar een veel groter bedrag dan je daar normaal ziet staan. Dat is lekker, hè? Dat is een lekker idee. Het kan jou gaan gebeuren hier bij 538. En je hoort zo meteen een manier hoe je die kans nog groter maakt.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram maar 79 cent.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: De eerste goal. De
0: eerste crush? De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
22: Welkom thuis bij Radio 538
23: met Floris Molenaar.
1: En over 6 minuten hoe je stinkend rijk kunt worden.

0: en Burna Boy, Die Die bij Radio 538. Krijg jij binnenkort net zo goed nieuws als... Manon uit Haarlem, een hele goede middag.
1: Ik ga voor Irene Moors.
0: Is het Irene Moors?
2: Nee!
0: Manon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro.
1: Manon, ik kom bij
0: vanaf 14 september terug bij Radio 538. De 538 Stemmenjacht. Met jouw kans dus op een gigantisch geldbedrag. Leuk, oefenen doe je alvast in de app van 538. Waar wacht je nog op?

Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment in de 538 op 50. Momenteel op nummer 44. Bente en 3-2-1 hoorde je. En dit is Armin van Buuren.

0: With DMC, Bees and Honey, Show Me Love bij Radio 538. Goedemorgen, Floris hier. Met zometeen de stamtafel van Evers & Co. Waar ook de begroting van het kabinet eventjes flink onder de loep wordt genomen.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glad.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Zeeopen Festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: Van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: In Mexico zijn vermoedelijk 9 mensen omgekomen bij een vuurwerkexplosie, schrijven media daar. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het gebeurde tijdens de voorbereidingen van een bijeenkomst in een kerk. Het gebouw daarnaast zou zijn ingestort, schrijft een Britse krant. Een steekpartij in het Gelderse Laren. Het gebeurde vannacht rond een uur of 3 op de kermis, meldt de regionale omroep. Getuigen zeggen dat bij een ruzie een bierfles kapot werd geslagen en dat daarmee is gestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tot 6 uur vandaag kan in het Duitse Sachsen-Anhalt gestemd worden voor de deelstaatverkiezingen. Er wordt met spanning gekeken naar de uitslag. Maar de kans is groot dat de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland de absolute overwinning behaalt. Een vijfde van de inwoners heeft al gestemd. Ze deden dat eerder per post. En in 2 auto's in Eindhoven heeft de politie gisteravond pakketten met lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Er kwam een tip binnen dat mensen bezig waren de pakketten over te laden van de ene naar de andere auto. Van de 3 verdachten probeerde de eentje te vluchten, maar hij werd aangehouden. Vanochtend droog en op veel plaatsen zonnig. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws op 538.
9: Even kijken naar het weekend wegdek dan. 538 verkeer door Flitsmeister met 2 vertragingen. Eerst op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Rijssen door een dichte afrit. 5 minuten. En ook verderop de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Lochem. Ietsje verderop dus ook een door een dichte afrit. 5. Controle op snelheid dan. Gemeld op de A1 Amsterdam-Naarden. Hectometerpaal 14.6. Verderop de A1 Eemnes-Amersfoort 37.0. A2 Weert-Echt 202.1. A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. En de A9 Alkmaar-Haarlem 56.6. A16 Dordrecht-Breda 50.1. A16 verderop Rotterdam-Dordrecht 7.6. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. A27 in beide richtingen Hilversum-Almere 114.8. A28 Hogeveen-Assen 169.2. A30 Barneveld-Ede 16.3. A35 Enschede-Hengelo 69.3. A50 Apeldoorn-Arnhem 196.9. A58 Goes-Vlissingen 160.9. En de A59 de laatste. Den Bosch in de richting Breda. Oma Gent gesignaleerd in het zondagochtendzonnetje bij 112.0.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
12: I am Iron Man.
11: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
20: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
21: Met vanaf maandag
20: de 90s en zeros tot 538.
21: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
9: Ja, doe dat nog even snel, hè. Goedemorgen, het is zondagochtend. Je hoort lekkere hits van Topic en Becky G. Zometeen naar Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

bij 538. Goedemorgen, zometeen hoor je de stamtafel van Evers en Co. Er zitten allemaal bekende Nederlanders aan en die gaan dan eventjes de actualiteiten van het moment doornemen. Deze week de begroting van het kabinet. Oeh, dat kan alleen maar vuurwerk worden. Over 6 minuten hoor je ze. Nou, see ya, dit is Chandelier bij 538.

0: Affair bij 538. Goedemorgen. Dit is het beste van Evers & Co. Waar we even schakelen met de standtafel.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat jullie er weer zijn. Ja. Zo, wat een week was dit, hè? Ongelooflijk,
2: nou,
0: toch?
2: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Inderdaad, zeg. Er was flink geschoten en overrasseld. Daar begon het al mee, hè?
2: Oh, ja. Met name de hypotheekrente, die schoot omhoog.
3: Er is eigenlijk maar één ding waar ik deze week op zou willen schieten. Ja. En dat is op die flutbegroting. Ja. Dat kansloze akkoord van Jette en zijn knuiten.
2: Ja, maar dat is gewoon een pleurisakkoord.
0: Nou, meneer Vermeer, er kan even iets minder.
2: Nee, maar ik zeg gewoon waar het op staat. Het is gewoon een decretering bende.
0: Nou, meneer Vermeer, alsjeblieft. Dat kan wel iets minder.
2: Ja, het zal allemaal wel, maar het is gewoon een tyfuszooi.
0: Ja, is mevrouw van der Plassen niet? Want
4: die stond net nog buiten te roken toen ik hier aankwam.
0: Oh, nou goed.
5: Nou, dat doe je toch alleen met paling?
0: Ja, mevrouw Keizer.
6: Oh, ik zit hier nog even in de krant te lezen.
0: Ja, Harry.
6: We zijn bij de J gekomen voor de nieuwe stormnaam.
0: Oh ja.
6: Stormseizoen.
0: Stormseizoen, ja. J.
6: De J van Jade.
0: Jade, ja.
6: De volgende storm.
3: Nou, dat had beter de J van Jette kunnen zijn, want die gedraagt zich ook als een wervelstorm.
0: Ja.
3: No. Komt voorbij, vernietigt alles en dan is er niets meer over.
6: Box 3.
2: Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Zo, dat box 3. Oh, ja, mevrouw van der Plassen, goedemiddag. We waren al begonnen, u stond er ook bij. Ja. Kom er even bij, want we zijn al lang bezig met allerlei onderwerpen. Bij, ja, zo.
2: Maar ik, ja,
0: wat is dit nou weer, mensen?
7: Wat is dat dan?
2: Jij hebt het rookalarm.
0: Ja, het rookalarm, mevrouw van der Plassen.
3: Nee, maar ja, je stinkt nog een uur in de wind.
0: Je stinkt nog naar rook. Ja.
7: Gaat in je kleding zitten.
0: Doe de jas. Je gaat in je kleding zitten. Doe de jas even uit, anders. Leg de jas even
7: onder de stoel.
0: Ja, onder de stoel. Zo, ongelooflijk.
7: Kijk.
0: Zo, mevrouw van der Plas. Leuk dat u er bent. U was afgevallen, had ik gelezen ook. Gezien ook.
7: Ja, dat klopt. Ik ben 17 kilo afgevallen.
0: Goeiedag.
7: Dus ja, ik eet alleen nog soep en omelet.
0: Ja, ja.
7: Boerengroentesoep en boerenomelet.
0: Nee, natuurlijk. Dat snap ik, ja.
5: Caroline, een lekkere vette vis is ook heel gezond, hè?
0: Ja,
5: een stukje kabeljauw.
0: Ja.
7: Ja, kabeljauw, nou, kabel jij maar lekker verder.
0: Ja,
4: ja, gezond eten, maar nog wel roken als de hoogovens.
7: Ja, roken is nog wat lastig.
0: Ja, dat zag ik inderdaad.
6: Rook je ook na de seks?
7: Of ik rook na de seks?
6: Ja.
7: Nou, daar heb ik nooit zo op gelet eigenlijk.
6: Oh ja.
7: Goed, ja, wat hoe is het ook is, de BMI is een stuk beter.
6: Oh, gelukkig.
7: Bij de vorige BMI, als ik die zou uitdrukken in zetels, dan had ik een ruime kamermeerderheid.
0: Ja, fijn.
6: Oh, okay. Ik lees hier nog even over prinses Ariane.
0: Ja, daar hebben we het net al over gehad.
6: Gaat ruimtevaarttechniek studeren.
0: Gaat aan de TU in Delft.
4: Ja, nou, er is al een raket naar de genoemd.
0: Hebben we het ook al
2: over? Oh ja, de Ariane-raket.
0: Ja, meneer Vermeer, de raket. Ja. Dat is toch allemaal...
4: Het imago van haar vader is al naar de maan, dus ruimtevaart zit wel in de genen.
0: Ja, dat...
7: Oh, ik lees hier net... steeds meer 60-plussers gaan scheiden.
0: Ja.
3: Henk en Ingrid waarschijnlijk.
0: Dat stond van de week in de krant inderdaad.
6: Verstand komt met de jaren, dus dat klopt wel.
5: Ja. Ja, maar we hebben al te weinig huizen. Als er dan nog meer mensen gaan scheiden, dan vissen er nog meer mensen achter het net.
0: Vissen,
6: nou,
0: ja.
6: Ik zat laatst met een vriend van mij, die wilde ook gaan scheiden. Ja. En zei, mijn vrouw praat niet meer tegen me.
0: Ach.
7: Oh ja.
6: Nou, denk er nog eens goed over na, want zo één vind je nooit meer.

0: Lucas en Steve, 538, All I Know.
1: Floris Loekerliedjes.
2: Floris Loekerliedjes.
0: Heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je denkt... hé, wacht eens eventjes, dit lijkt op een ander nummer. Nou, dat is precies het concept van Floris Loekerliedjes. Twee nummers die heel erg op elkaar lijken. En ook de 538-hit die je zo meteen hoort is een Loekerliedje. Lijkt namelijk heel erg op Robert van Hemert en Donnie Moet dat nou, dit stuk.
3: Ben niet eens
0: hersteld. Ja, heb je enig idee welke hierop lijkt? Het verlossende antwoord hoor je zo.
2: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
2: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Hey.
8: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Direct in Ahoy, de grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze mega-shows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: De 538-hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou, dit stuk?
9: Ben niet eens hersteld.
8: Ja, en welke dat is, hoor je zo.
10: Welkom thuis bij Radio 538.
11: Met Floris Molenaar.
8: Over 6 minuten om precies te zijn. Na deze zeer

0: 538 met De Bauza en Magnetic. En waar lijkt dit stukje op? Ja, dat is de grote vraag.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Heb je dat wel eens, dat je een nummer hoort en dat je denkt... hé, wacht eens eventjes. Hé, dit lijkt op een ander nummer. Vanaf het moment dat je weet welke twee nummers dat zijn... kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je toch eventjes aan het andere nummer denkt. Nou, precies dat is het concept van Floris Lookalietjes. Waar we elke week om 5:38 op donderdagmiddag... op mijn TikTok Floris.molenaar op zoek gaan... naar zoveel mogelijk van die nummers die op elkaar lijken. Elke donderdagmiddag dus 5:38 op mijn TikTok Floris.molenaar. Ja, komen er twee nummers bij de lange lijst van Floris Lookalietjes inmiddels. En dat kunnen die van jou zijn, wel zo leuk. Als je ook twee nummers hebt die heel erg op elkaar lijken... drop ze even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereld kunnen gaan maken... en dus gaan toevoegen aan die inmiddels lange lijst van Floris Lookalietjes. Waar ook de 538 hit op staat die je net hoorde. De Bauza dus en Magnetic gaat om dit stuk... Ja, dat lijkt namelijk heel erg op Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou?
3: Ben niet eens hersteld van gisteren.
0: Ja, goed hè. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok Floris.molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag 5:38 twee nieuwe lookalietjes. Zondagochtend 5:38 met Bakermat. Zometeen naar Soul Asylum en Runaway Train. Call you.

Lost Frequencies, Live It All bij Radio 538. Goedemorgen, Floris hier. Victor Vlam is deze week de gast bij Evers & Co. En ja, die Victor Vlam, misschien ken je hem, die geeft graag zijn mening over wat er gebeurt op tv. Zo ook over het veelbesproken moment van Donnie Roelvink bij Renze deze week. Wat hij erover te zeggen heeft, hoor je zo.

0: Librivuurweekend.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Switch nu naar Ziggo en score een Bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smin.
9: Boost yourself.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
13: Zo.
11: Wat een geld.
14: 50.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
18: Loco.
19: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
12: Mike!
0: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30 op 6.
16: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor
18: als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen. 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
19: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur.
22: Op een feest in Amsterdam is vannacht iemand neergeschoten, meldt AT5. Het gebeurde op een feest in een partycentrum bij station Sloterdijk. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er is geschoten is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. Duitsland wil een zogenoemde cyberdome optuigen. Dat is een landelijk digitaal schild tegen de vele cyberaanvallen vanuit Rusland, meldt Bild. Verder moeten water- en energieleveranciers de mogelijkheid krijgen om zich te beschermen tegen drones. En dan komt er een AI-systeem om spionnen op te sporen. In Overasselt is het onderzoek naar de schietpartij van begin deze week weer verder gegaan. We vinden nog steeds spullen, zegt de politie. Maar wat voor voorwerpen het zijn, maken ze niet bekend. De 32 verdachten zitten nog steeds vast. Ze waren bij het incident bij de woning van de veroordeelde Jan G. En het Amerikaanse vliegdekschip dat ruim 9 maanden op zee was, is vertrokken uit Thailand. Daar lag een tijdje aan wal om de 5000 bemanningsleden rust te geven. Er waren geen grote incidenten. Een Amerikaanse admiraal had gewaarschuwd dat het niet goed met ze ging. Ze waren veel langer op zee door de oorlog in Iran. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
23: Situatie op het weekend. Wegdek dan 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Alle 3 op de A1. Eerst tussen Amersfoort en Apeldoorn bij Barneveld 8 minuten. Dan verderop Hengelo-Apeldoorn bij Rijssen door een dichte afrit 5. En weer verderop de A1. Hengelo richting Apeldoorn bij Lochem ook door een dichte afrit 16. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 13,6. A2 Weert-Echt 202,1. A6 Muidenberg-Lelystad 69,4. A6 verderop Emmeloord-Jouwen 285,1. A7 Amsterdam-Den Oever 32,0. Verderop de A7 Den Oever-Bolsward 108,0. A9 Alkmaar-Haarlem 56,4. En de A15 Gorkum-Rotterdam 75,0. A16 Dordrecht-Breda 49,9. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,9. A27 in beide richtingen Hilversum-Almere 114,8. A30 Barneveld-Ede 16,3. A35 Enschede-Hengelo 69,3. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. A50 verderop Apeldoorn-Arnhem 196,9. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom 78,6. Verderop de A58 Goes-Vlissingen 160,9. A59 Den Bosch-Breda 112,0. En de A67 de laatste. Eindhoven in de richting van de Belgische grens op de rem bij 18,0.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
24: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
25: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
26: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
27: Welkom thuis bij Radio 538.
28: Met vanaf morgen
27: de 90s en zeros op 538.
28: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
29: Goedemorgen.
30: Floris Molenaar.
29: Lekker zondagochtend, koffie en hits. Calvin Harris zometeen naar Cheryl Cole. Fight for this love is here.

Calvin Harris en Satisfy bij 538. Victor Vlam is deze week de gast bij Evers & Co. En wat is zijn mening over het veelbesproken moment van Donnie Roelvink bij de talkshow Renze van deze week? Je hoort het over 6 minuten na Aerosmith. I don't wanna miss a thing.

0: Dualipa en Dance the Night bij Radio 538. Goedemorgen op deze zondagmorgen. Dit is het beste van Evers & Co. Met deze week Victor Vlam te gast in de studio.
1: We zagen Donny Rolfink. Wat gebeurde daar nou allemaal?
2: Nou ja, hij werd bevraagd bij Renze op de eerste avond. En dat liep uit op een soort van discussie tussen Olcay en Donny.
1: Ja.
2: Olcay was het radicaal met zijn denkbeelden oneens over of je van je vrouw of je vriendin mag eisen dat zij geen mannelijke personal trainer heeft.
1: Ja, nou, hij had dingen daarover gezegd in een podcast. Daar werd hij over bevraagd. Volgens mij zei hij gewoon letterlijk eigenlijk van, nou, ik vraag dat niet zozeer van mijn vrouw, maar ik zoek een vrouw die dat eigenlijk uit zichzelf al vindt.
2: Ja. Klopt.
1: Dat is een beetje wat
2: hij... drong het niet op, inderdaad. Ja.
1: Nee, goed. Dan kun je toch oneens zijn met zijn denkbeelden natuurlijk. Want die zijn, ja, misschien tikkelt jou de West, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen natuurlijk. Maar dat was een flinke discussie. Hij heeft volgens mij ook geroepen dat hij... Hij is bekeerd tot de islam. Ja. He. Dus, hij wilde ook in een islamitisch land gaan wonen. Koos hij wel voor Dubai. Dat kan dan wel... En een van de dingen die hij ook gezegd heeft, dat over de Pride. Dat werd hem ook nogal kwalijk genomen. Over het feit dat... dat mensen die daar aan meedoen, dat het niet meer eigenlijk is wat het zou moeten zijn. Waarvoor het bedoeld was. En dat zeg maar de mensen die tegenwoordig op die boten zitten, dat allemaal gekjes zijn.
2: Ik ben het dus wel een beetje met hem eens.
1: Oh ja?
2: Is
1: het uit de hand gelopen?
2: Ja, kijk, als homo heb ik niet zo heel veel gehad aan al die mensen die op de Pride rondliepen.
1: Nee.
2: Ik had juist een beetje een afkeer daartegen. Dat ik dacht van, ja, als ik daarbij hoor, zou ik me daarvoor schamen.
1: Ja, precies. Nou goed, ik... Dr. Anders P, die vindt er ook het een en ander van. Dan moet Donnie maar eens even aan luisteren, denk ik. Want zo mooi is dat allemaal.

0: altijd lekker op je zondagochtend. Toto, stop loving you bij Radio 538. Goedemorgen, Floris hier. Vanaf morgen hier op 538 de 90s en zero's top 538. Alleen maar rammers uit de jaren 90 en de jaren 0. En zullen we zo meteen
1: even
0: een updateje doen van de lijst? Waar dat nu, zeg maar, als we hem nu zouden doen, hoe die dan zou klinken? Zo meteen.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.

0: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
10: Nu houden, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
14: Met Floris Molenaar.
13: En met Sander zometeen naar deze Zero's rammer van Daft Punk. One more time.
14: Radio
13: 538.
14: One more.
13: Vanaf morgen, de 90s en Zero's top 538.
14: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Where My Body Isn't Ready. Vanaf morgen. 90's en Zero's. Top 538. Bij Radio 538. En het leuke is, jij bepaalt over datgene wat er in die lijst komt te staan. De 90's en Zero's Top 538. 538.nl, daar geef je je stemlijstje door. En daar heb je nog heel eventjes voor. Vandaag sluiten namelijk de stembussen. En is het niet meer mogelijk om jouw steentje bij te dragen aan hoe die lijst gaat klinken. Eventjes een tussenstandje doen, even een updateje. Momenteel, stel dat we de lijst nu zouden afronden en we zouden hem nu gaan doen. Hoe klinkt die dan? Beetje kriskras door de lijst en de top 3 komt die tussenstandje.
1: De 90's en Zero's top 538. Tussenstand.
2: 538.
0: Gavin DeGraw en Chariot op dit moment. MC Hammer, You Can't Touch This.
1: 38. En dit is de top 3 van dit moment.
2: 3.
0: Robbie Williams, An Angel.

0: Tears for Fears. Een shout bij 538 met zometeen Martijn en Julia. En ik heb me laten vertellen dat Julia gisteren iets heeft gedaan. Je zou het nooit van haar verwachten. Wat dat is, hoor je zo.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Oh. Thuis.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee,
1: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner,
4: de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
3: Keukeloods.nl.
5: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
17: Sportlife. Sportlife.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
19: Loco.
20: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
21: Mediamarkt. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
2: lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
22: 538 Nieuws.
23: 12 uur.
24: De herdenking in Nijmegen vandaag voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt gaat niet door. De beveiliger werkte ook bij de studentenvereniging die hem wilde herdenken. Ze zeggen dat ze er om veiligheidsredenen van afzien. Ze zijn niet bedreigd. Intussen is voor het geweld in Overasselt nog iemand aangehouden, een Belg. De supportersvereniging van FC Utrecht neemt afstand van het op het veld gooien van vuurwerk en bekers. Fans deden dat gisteravond tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht moet een club zijn waar iedereen zich veilig voelt, zegt de vereniging. Die gaat binnenkort in gesprek met de club. Er zijn vandaag deelstaatsverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. En ook de lijsttrekker Ulrich Siegmund van het rechtsradicale Alternatieve Vuur Deutschland heeft gestemd. Zijn partij wordt zeer waarschijnlijk de grootste. In de peiling staan ze op ruim 40% van de stemmen. Voor de verkiezingen is er ook internationaal veel belangstelling. En de Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft gisteren een collega uit een brandende auto gered. Een Britse coureur crashte tijdens een race in Shanghai en kon niet zelf uitstappen. Hartog gebruikte een brandblusser en sleepte hem eruit. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
25: Dankjewel. Pakken wij de verkeersinformatie er even bij van Flitsmeister. Die melden 6 vertragingen op dit moment, waarvan dit de 3 grootste zijn. En dan beginnen op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Dat is tussen Rijssen en Badmen. 19 minuten vertraging omdat een afrit daar dicht is. Dan de A12. Dat is Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en Oud-Dijk vanwege werkzaamheden 6 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Hattemerbroek en Hattem. 7 minuten door een ongeluk.
26: En voor de flitsers check je de app van Flitsmeister.
27: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
29: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
28: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
30: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
22: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
31: Met vanaf morgen
22: de 90s en zeros op 538.
31: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
25: Zondagmiddag, welkom bij 538.
32: Zometeen hoor je Mel Smith en Niall Horan naar Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: en Niall Horan met Drive 7538.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
0: Hey, leuk dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je je weekend doorbrengt met 538. Wij zijn Martijn en Julia. En ik weet niet wat jij allemaal doet in je weekend. Dat je soms wel eens rare dingen onderneemt. Maar ik ken iemand die heeft iets heel raars ondernomen gisteren.
3: Nee, nou,
0: en jij,
3: nee,
0: Julia van Rijen.
3: Jij vindt dat heel raar. Ik vind dat hartstikke normaal.
0: Jij bent naar het Nederlands kampioenschap palingroken geweest gisteren. Dat liet je even zo tussen neus en lippen doorvallen.
3: Mijn favoriete evenement van het jaar.
0: Jij gaat ieder jaar.
3: Ja.
0: Hoe
3: ik ben
0: het?
3: Echt fan. Ja, waanzinnig. Ja. Ik zeg altijd dat festivals mijn lievelingsdingen zijn om te doen. Maar ik denk dat ik echt liever naar NK palingroken ga.
0: Nou, omschrijf eens even wat er gebeurt tijdens het NK palingroken.
3: Ja, dat is dus een korte hoef voor de duidelijkheid. Gisteren zei ik per ongeluk Vreeland. Nou, dat is echt alsof je PSV en Ajax, zeg maar. Of
0: iedereen
3: Feyenoord
0: boos.
3: En Ajax verwisselt. Ja. Maar dit is dus gewoon één lange dijk. En dan heb je allemaal kraampjes. Het is dus een beetje een soort marktje. Je kan ook stroopwafeltjes halen. Poffertjes. Dus weet je wel, dat soort meuk. Nou, lekkere meuk. En op een gegeven moment aan het einde van die dijk heb je dus allemaal steentjes met palingrokers. En er wordt ook live dus de paling gerookt in zo'n, ja, ik ben geen kenner, maar een oven of zo, denk ik, dat heet. Dus je gaat ook meuren as fuck. Zeg maar, mijn haar, als ik nu zo ruik, dat is echt alsof ik in een asbak heb gestaan. En die paling, die gaat ook in je vingers. Ik ruik letterlijk nu nog steeds, ja, echt heel vies, maar ik ruik echt nog steeds paling aan mijn vingers. En dan gaat er een jury gaat langs al die standjes. En dan gaan ze op een bepaalde aantal criteria, letten ze dan op. En dan komt er een winnaar uit.
0: En uiteindelijk heb je dan de allerbest gerookte paling van Nederland.
3: Echt heerlijk, smelt op je tong.
0: Dus jij zegt, volgend jaar allemaal gaan.
3: Ja, ja, ga je mee dan? Gezellig?
0: Ik denk daar nog even over na, want ik hou niet zo van paling.
3: Maar wel van

0: Dance Mash van deze week. Marshmello en Cameron Whitcomb. En hallo, hoorde je op 538.
1: Wij zijn Martijn en Julia. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hou er wel een beetje leedvermaak. Dit is Alex Warren, die je hoort met Passenger. Maar Alex Warren gaat nu viral met een filmpje van een van zijn optredens. Niet omdat hij goed zingt, maar omdat hij van een tribune lazert. Ik zie dat net, ik moet daar toch om lachen.
0: Ik moet daar heel hard om lachen. Dat is heel zielig voor deze lieve meneer.
1: Is ook, maar ik val waarschijnlijk zometeen thuis ook van de trap. Want
0: en dan ga
1: ik
0: heel hard lachen.
1: Karma natuurlijk. Hier is Passenger met Martijn en Julia op 538.

0: Baro Soler en El Miso Sol. Was dat goed?
1: El Miso Sol?
0: Ja, ik moest het in mijn best
1: Spaans. Het is een Japans restaurant. El Mismo Sol is het.
0: Ja, maar ik kan geen Spaans.
1: Ja, je kan ook niet lezen blijkbaar.
0: Nee, ook niet. Wat kan ik eigenlijk wel? Waarom zit ik hier?
1: Ja, je bent hartstikke leuk. Hey, zometeen gaan we 10 tegen 1 spelen. Een spelletje waarin het draait om associaties. Als ik zeg België, waar denk jij dan aan? Al die associaties die jij hebt over onze zuidenburen, die kunnen je zometeen prijzen opleveren. Blijf luisteren, zometeen hoor je.
2: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht. Ja,
3: beautiful. En als je een festivaletje pakt.
2: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf morgen. 90s en
3: zeros. Top 538.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Radio 538 met Martijn en Julia.
1: En zometeen Teddy Swims en Kygo, maar eerst even deze 90s rammer.
0: Vanaf morgen, de 90s en Zero's top 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: en Mr. Know-it-all op Radio 538 bij Martijn en Julia. Waar denk je aan bij het woord België?
1: De leukste buren die we hebben.
0: Hele goeie.
1: Ja, ik vind Belgen, ik heb een zwak voor Belgen.
0: Ik ook.
1: Wat een leuk volk is dat.
0: Nou, het volk is leuk, maar ik heb vooral een zwak voor het Vlaams.
1: Ja.
0: Amazig.
1: Ja, ja, ik vind ook als iemand zo'n accentje heeft, dan val ik als een blok voor.
0: Precies. Nou goed, dit is een beetje hoe het werkt. Ik heb van Jules het onderwerp België gekregen. Ik heb daar 10 dingen die als eerste bij me opkwamen, heb ik op papier gezet. En de vraag aan jou is, kun jij je een beetje verplaatsen in mijn rare hoofd en in 1 minuut tijd 6 van die 10 associaties bij elkaar verzinnen? Als je denkt dat je dat kan, app dan even het woord 10 met de F van 538 deze kant op. Wie weet speel je zo meteen mee in 10-1 en maak je de kans op het 538 Tosti-ijzer. Dus waar denk ik aan bij het woord België? Ik heb 10 dingen opgeschreven. Weet je binnen 1 minuut tijd 6 van die 10 te raden?

0: Crazy op Radio 538.
1: Het is bijna 10-1, dus spelen wij
0: 10-1. Waar denk je aan bij het woord België? Dat onderwerp heb ik gekregen van Julia. Ik heb 10 dingen op een rijtje gezet waarbij ik denk aan België. Aan Lucas de schone taak om binnen 1 minuut 6 van die 10 te raden. Lucas, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey. Ben jij een beetje afgestudeerd op Belgiëkunde?
2: Oh, helemaal niet.
0: Nou ja, zolang je maar een beetje in mijn brein kunt verplaatsen, dan komt het goed.
1: Kom je vaak in België?
2: Nee, niet elke dag. Maar ik ben er wel een paar keer geweest.
1: Oké, dat is belangrijk.
0: Lucas, we gaan spelen. Je krijgt 1 minuut de tijd. Roep wat in je opkomt waarvan je denkt, nou, daar zal Martijn wel aan denken als het over België gaat. Heb je 6 antwoorden goed binnen 60 seconden, krijg jij het 50 tosti ijzer. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben klaar.
0: Dan gaan we nu beginnen. Let's go.
2: De Ardennen.
0: Nee, nee.
2: Mennekepes.
0: Nee.
1: Oh, goeie.
0: Ja.
2: Oh, had ik Brussel, niet. Antwerpen.
0: Brussel, Antwerpen is goed. Ja, zeker. Ga door.
2: Wafels, Belgische wafels.
0: Wafels, ja, heel goed.
2: Ah, Vlaamse frietjes.
0: Vlaamse frieten, ja, ik denk alleen maar aan eten, dat blijkt maar weer. Ga door.
2: De paté, Ardennen paté.
0: Nee. Wat doe je naast eten vaak nog meer dan? Wat doe je eten en?
2: Eten en drinken. Ja, Belgische bier.
0: Ja, heel goed. Ga door.
2: Ja, mooi. Belgische chocolade eventueel nog.
0: Nee, was ook lekker geweest.
1: Maar als je de grens overgaat, dan val je meteen 1 ding op.
0: Kuifje, nee. Maar je zit wel een klein beetje in de hoek waar ik ook wat dingen had.
2: Ja, stripboeken.
0: Die hond. Hoe heet die hond?
2: Die hond. Oh, dat is... hoe heet die nou?
0: Lucas, wat jammer. Die hond was Samson.
2: Samson
0: en Gert had ik. Verder heb je in België oerlelijke huizen. Ik weet niet of je wel eens opgevallen is, maar dat is zo. Het Belgische voetbalelftal wordt de Rode Duivels genoemd.
2: Oh, die wou ik ook nog zeggen, ja.
0: K3 had ik, want ja, waarom niet? Het Vlaamse accent, mijn favorite. Slecht wegdek, want dat heb je ook zodra je België inrijdt. En als allerlaatste had ik het liedje van het goede doel. Misschien dat je deze kent.
2: Ook
0: die had ik ook nog op een lijstje staan.
2: Nou.
0: Je hebt dapper gespeeld. Ik wil je toch een fijne middag wensen. En volgende keer beter wat betreft de tossie-ijzer.
2: Dat is goed.
0: Dankjewel. Fijne middag, Lucas. Dankjewel. Groetjes.
2: Hoi. Fijne dag.
0: Dit is Fenceliers met Somebody New op 50 jaar.

0: me.
1: Greg and Bowman en Human op Radio 538.
2: Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar op zondag heb ik vaak wel eens moment dat ik denk van, moet ik nu doen? Hè? Dan heb ik gewoon even niks om handen.
1: Lekker in bad.
2: Ik heb geen bad, dus dat is onpraktisch. Maar stel nou dat je ook zo'n momentje hebt, zometeen al ergens vandaan, en denk van, ja, wat moet ik nu doen? Ik heb wel iets wat je kan doen. En daar help je ook nog de rest van het land mee. Wat het is, hoor je zo.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis.

0: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Mama, mama, mama.
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat.
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
11: Sportlife. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: 538 Nieuws.
14: 1 uur.
15: In een woning in Middenbeemster in Noord-Holland is gisteravond een vrouw van 65 doodgevonden. De man van 29 is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld en zit vast. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. Politie gaat uit van een misdrijf. Al 25.000 mensen hebben afscheid genomen van de overleden Noorse koning Harald. Die ligt opgebaard in de Paleiskapel in Oslo. Gisteren stond er een rij van 1,2 kilometer en was de wachttijd 7 uur. Morgen kan er ook nog afscheid genomen worden. De uitvaart van Harald is woensdag. In Zaandam is weer een explosief afgegaan bij een woning. Het was waarschijnlijk zwaar vuurwerk en de bewoners waren thuis. Vermoedelijke dader is een jongen op een brommer. Volgens de politie spelen in Zaandam en omgeving 4 tot 5 conflicten. Daarvoor zijn 9 verdachten opgepakt, vaak geronselde jongeren. En de twee Amerikaanse onderhandelaars die hebben gesproken met president Poetin zijn nu in Oekraïne. Daar praten ze onder meer met president Zelensky. Hij zegt dat hij er klaar voor is. Aan tafel zitten ook vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden, in het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
16: En dan het 538 verkeer door Flitsmeister. En die melden op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste daarvan. De A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Rijssen en Badmen. 21 minuten vertraging. De A1 Amersfoort naar Amsterdam tussen Muidenberg en Vechtzicht vanwege een auto met pech 12 minuten. En de A76 Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. 9 minuten vertraging.
17: En de flitsers die check je in de app van Flitsmeister.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook van weer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl.
3: verdient het.
10: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
13: Met vanaf morgen
14: de 90s en Zero's op 538.
13: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
16: Ja, en stel dat je een paar minuten over hebt vandaag. Ik heb een tipje voor je hoe je die kan besteden.
17: Eerst Shakira, Burna Boy.

0: Hey, happy zondag. Calvin Harris op 538. Blessings voor je.
1: Vanaf maandag. Top 538.
0: Ik zei net, als je nou vandaag een paar minuten over hebt die je even niet zo gauw weet hoe je die moet besteden, dan ga je gewoon even stemmen voor de 90s en Zero's Top 538. Dat kan via 538.nl. En dan moet je wel even voor gaan zitten. Ik heb dat gisteren ook gedaan. Ik denk, dat doe ik even een paar minuutjes zo'n lijstje maken. Nou, ik was er 3 kwartier mee bezig, maar dan ga je iets toevoegen en dan gooi je me wat weg.
2: Klopt, maar dat komt ook wel omdat jij het dan weer perfect wil doen, weet je wel.
0: Zeker.
2: Je kan het ook gewoon even snel doen.
0: Nee, dat moet je niet snel doen. Daar moet je je ziel en zaligheid in leggen. Oh. En bij mij, want ik ben heel oud, ik zal het maar vast zeggen voordat jij het doet. Ik heb de 90s en de Zero's best wel bewust meegemaakt. Dus ook heel veel muziek is bij mij echt blijven hangen. En ik zat te denken, de 90s en de Zero's zijn voor mij die 2 decennia met heel veel eerste keren. Voor mij. Weet je, ik ging voor de eerste keer echt naar school. Ik ging voor de eerste keer echt op stap. Ik had voor de eerste keer echt seks. Ik had voor de eerste keer een rijbewijs. En ik ging de eerste keer aan de studie beginnen.
2: Weet je alle eerste keren nog?
0: Nou, bijna wel, ja. Ja. Ik ging trouwens ook daarna nog een keer aan de studie beginnen.
2: Dus en nog een keer seks.
0: En nog een keer seks. Nee, dus ja, dat gaat dan allemaal in mijn hoofd rond. En ja, de tv-programma's die ik toen gekeken heb, die kwamen weer boven, weet je wel. Dat komt allemaal langs als je die nummers op een lijstje staat. Dus ga naar 50.nl en maak er even een mooi lijstje van voor die top 538 die maandag begint. Heb jij ook iets nog? Want jij bent 98 geboren.
2: Ja, dus ik heb 2 jaar
0: eerste
2: van
0: de luier komt uit de jaren 90.
2: Ja, maar ik heb de Zero's heb ik wel. Ik weet eigenlijk niet meer zoveel. Ik heb het gevoel dat ik pas ben gaan leven toen ik 13 was of zo.
0: Maar wat is dan
2: toen mijn leven is begonnen?
0: Wat is dan je eerste herinnering aan dat moment?
2: De Fabeltjeskrant.
0: De Fabeltjeskrant?
2: Ja!
0: Oh, wauw, wacht even dan.
2: Dat vond ik zo'n leuk programma. Dat is Zero's, toch?
3: Hallo meneer de L.
2: Ja, naar Fabeltjesland. En lees je dan maar voor uit de Fabeltjeskrant. Ja, uit de Fabeltjeskrant. Ik ken hem helemaal. Vandaag hier staat precies van hout. Ja, dit is zo waanzinnig. De
0: dieren. Oh, wat goed heet. Weet jij trouwens dat meneer de Uil een voornaam heeft?
2: Nee.
0: Ja.
2: Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Hij is gewoon meneer de Uil.
0: Weet je dat hij echt een voornaam heeft? Ik zat laatst in een pubquiz en kreeg deze vraag. Ik dacht, nee, dat is een strikvraag. Maar de beste man heeft een voornaam. Weet weten?
2: Denk Peter.
0: Het is niet Peter. Het is niet Peter.
2: Hoe heet hij?
0: Dat ga ik je zo vertellen. Eerst even de favorite. Want dat is een mooi liedje, joh. Van Douwe Bob. Note to Self. Op Radio 538.

0: Last Friday Night op 538. Daarvoor nog de favorite van Douwe Bob. Die heeft hij deze week live gedaan in de ochtendshow. Dat optreden kun je nog terugkijken en luisteren op 538.nl. En verder ging het net eventjes over de Fabeltjeskrant. Waarvan jij zei, Julia van Rijn, dan... Oh, lekker, zero's. Toen appte Roderick dit naar ons toe.
1: Hey Julia, zeg jij nou echt dat de Fabeltjeskrant zero's is? Dat jij die herinnering eraan hebt, begrijp ik. Maar dit is, ik kom uit de 80's, maar het is nog van daarvoor. Hè? Dit is gewoon 70's, heel oud.
2: Ja, maar ik leef altijd mijn eigen waarheden. Zeg maar, ik heb dat dan gezien in de zero's, dus komt het uit de zero's.
0: Hey, en die eigen waarheden van jou, dat maakt jou zo mooi mee. Maar het ging er dus over, meneer de Uil, toch de leading man van de Fabeltjeskrant, die heeft dus een voornaam. En dat wist zij niet. Wist ik ook niet, maar ik heb het dus laatst gehoord. En ik denk, nou, ik maak er even een momentje van tot Erik voor mijn deur kwam zitten schijten, want dat zeggen we in Brabant. Hey, ik weet het. De voornaam van meneer de Uil is Jacob.
2: Jacob de Uil?
0: Hij heet Jacob de Uil.
2: Oh, pas wel.
0: Ja, het wel is een uilige naam. Jacob de Uil. Nou, als je de Fabeltjeskrant een themaliedje in die lijst wil hebben van maandag, ga naar 538.nl en stem voor de Zero's en 90's.

0: ik wil dit toch even bij je neerleggen. Kun je met goed fatsoen onder dingen uit waarvan je wel ooit hebt gezegd dat je ze zou doen?
1: Nee. Nee, ik vind echt, afspraak is afspraak. Zo ben ik echt, zo sta ik in het leven.
0: Het is wel vervelend, want ik wil onder iets uit wat ik jou beloof. Maar daarover zo meteen meer.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
6: Glashelder. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Koekoek.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
13: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Eurojackpot maak je

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
9: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Welkom thuis bij Radio 538
11: met Martijn en Julia.
12: Topic en Becky G komen eraan. Sorry Papi, zometeen na de Peppers. Radio
10: 538. Vanaf morgen, de 90s en Zero's top 538.
13: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
14: Hallo!

0: Kun je met goed fatsoen onder iets uit waarvan je eigenlijk hebt gezegd dat je het zou doen?
1: Nee.
0: Jij was vrij stellig. Dat vind ik vervelend, want ik wil eigenlijk onder iets uit wat ik jou beloofd heb om te doen. Die alcoholvrije maand van jou.
1: Oh ja. Ja, ik had een heel goed idee. Namelijk in november een maandje alcoholvrij. En dat klinkt heel overdreven alsof je een alcoholist bent. En dat dat een hele prestatie is. Want dat, voor heel veel mensen is dat heel normaal om een maand niet drinken. Dus ik wil het vooral niet groter maken dan het is. Maar ik vind het wel heel erg goed om het om je lichaam even te resetten. Gewoon lekker te sporten. Je fit te voelen. En dat doe ik één keer in het jaar. Dat vind ik ook genoeg. Eén keer in het jaar. Maar ik doe het wel altijd.
0: En maar jij bent toch niet zo'n probleemdrinker dat je een maand alcoholloos door het leven moet?
1: Nee, maar
0: oké, nou ik weet genoeg.
1: Nee, maar ik denk wel dat het goed is. En je hebt natuurlijk Dry January.
0: Ja.
1: Maar ik hou niet zo van met een kudde meelopen.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind dat dan wordt het zo in je gezicht gedrukt, weet je wel? Van nu moet je.
0: Oké, maar waarom dan november?
1: Nou, ik vind januari is sowieso echt. Ik vind januari, sorry als je dan jarig bent, maar echt de stomste maand van het jaar. Het is koud, het is grijs, het is grauw. De kerst is voorbij. Zeg maar, het leuke van de winter is voorbij.
0: Ja.
1: Als je dan ook al niet mag drinken, wordt het wel heel ongezellig. En november is eigenlijk een beetje zo'n niksmaand, zeg maar. Ja, ik bedoel, ja, en dat is dan heel persoonlijk, maar in oktober ben ik jarig. Dus dan ga ik het sowieso niet doen. In december is het kerst natuurlijk. En in Sinterklaas is dan is ook lekker om dan even een glühweintje te drinken. Het is november, het is. En toen dacht ik, nou, wie trek ik mee de afgrond in? Natuurlijk, mijn lieve collega Martijn Legouw.
0: Hey, nou.
1: Dus je doet lekker mee, ouwe.
0: Oké, tijger. Ik ben aan boord. Dit is Bruno.

0: nieuws direct. En My Friend op Radio 538. Weet je wat ik leuk vind? Ja. Ja, of niet leuk. Nee, ik denk wel leuk. Dat dit weer voor het eerst weer een liedje is van 4 minuten. Ik bedoel, we leven natuurlijk zo erg in een tijd dat muziek allemaal snel moet tegenwoordig. Je moet snel bij de hoek, dus bij het refreintje zijn, zodat het blijft hangen. En we hebben ook plaat op de playlist van 1 minuut 48. En deze is gewoon de volle 4 minuten. Dit is gewoon een muziekstuk.
1: Zo worden ze niet meer gemaakt.
0: Nee.
1: Nee, inderdaad. Hey, dit is 538. Je luistert naar Martijn en Julia. En weet je wat nou het perfecte weekend is? Vrij op vrijdag, zat op zaterdag. En zon op zondag.
0: Wauw!
1: En dan Martijn en Julia erbij, 538. Hey, zit jij even lekker, toch? Zometeen John Mayer en Taylor Swift. Half of my heart op 538. Zometeen naar Just Stay en Sam Harper. Just a little.

0: John Mayer, Taylor Swift en Health of My Heart op Radio 538 bij Martijn en Julia.
1: Ik vroeg me af, ben jij een beetje nerveus, Julia, eigenlijk?
0: Ik denk dat jij doelt op maandag.
1: Ik denk dat ik inderdaad doel op morgen.
0: Oh ja. Oh ja, bedankt voor de reminder.
1: Ja, dat je niet op je eerste dag al meteen te laat komt bij je nieuwe televisieprogramma.
0: Ja, ja, we gaan iets mega leuks doen. Een soort nieuwe talkshow.
1: Ja.
0: Met jonge gezichten. En een van die gezichten mag ik zijn.
1: Dat ben jij.
0: Heel leuk.
1: Het programma heet Buzz. We gaan zo meteen even bellen met Wiesje Hille. Die gaat het presenteren. En Jules is dus een van de vaste gasten in die show. En hoe het heet, waar het over gaat, wanneer je kunt kijken. Hoor je zo meteen.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat. Dat is de trekvogel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV. Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
18: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
19: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
18: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: 538 Nieuws.
22: 2 uur.
8: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt de verkiezingsopkomst tot nu toe hoger dan 5 jaar terug. Om 12 uur had bijna 35% van de kiezers gestemd. Het stembureau sluit om 6 uur. Volgens peilingen wordt de radicaalrechtse AfD veruit de grootste partij. De politie heeft een man van 29 aangehouden die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw. Zij was 65 en werd doodgevonden in haar huis in Middenbeemster in Noord-Holland. De verdachte meldde zichzelf bij de politie. Of hij de vrouw kende is niet bekend. De politie gaat uit van een misdrijf. De studentenvereniging die de herdenkingsbijeenkomst voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt vandaag heeft geschrapt, wil hem op een andere manier herdenken. Maar hoe weten ze nog niet? Het annuleren was uit veiligheid, er was geen dreiging, zeggen ze. De man was jarenlang beveiliger bij ze. Voor de schietpartij, waarbij hij omkwam, zijn 35 mensen aangehouden. En twee Amerikaanse onderhandelaars zijn aangekomen in Kiev. Ze praten er met president Zelensky en vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Gisteren hadden ze overleg met president Poetin. Rusland vond ze buitengewoon openhartig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is het maximaal 24 graden, in het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
21: 538 verkeer dan, door Flitsmeister. Meldingen van de vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar nu een half uur extra reistijd vanwege een ongeluk daar. Dan de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Rijssen en Lochem. 11 minuten vanwege een afgesloten afrit. En nog iets op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dat stuk tussen Naar de Vesting en Muiderberg. Een vertraging daarvan 7 minuten.
22: En de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
25: Ja, geweldig, hè?
24: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
25: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
24: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
25: Aan tafel!
26: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf morgen
2: de 90s en Zero's op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
4: Morgen is Julia van Rijndam iedere dag op televisie.
5: Eerst elk moment.

aangekondigd. Bij Martijn en Julia. Je kunt Julia horen op de radio. Maar vanaf morgen kun je Julia ook iedere dag zien op televisie. Van morgen om 7:50, 19:20 is het zover. De nieuwe talkshow op Net 5. Buzz gaat van start. En dan denk je, een talkshow die hebben we al. Maar dit is geen typische talkshow. Ook niet met typische talkshow onderwerpen. Maar dit is een programma met juist alles wat er op dit moment online leeft en rondgaat. En You gaat het allemaal duiden en uit op Radio 538. Bij Martijn en Julia. Je kunt Julia horen op de radio. Maar vanaf morgen kun je Julia ook iedere dag zien op televisie. Van morgen om 7:50, 19:20 is het zover. De nieuwe talkshow op Net 5. Buzz gaat van start. En dan denk je, een talkshow die hebben we al. Maar dit is geen typische talkshow.

0: helemaal idem dito wat mij betreft.
1: Hallo Wies.
2: Hey Jules, ja, wij zijn inmiddels dikke vriendinnen.
0: Ja, maar jullie hebben elkaar denk ik vaker gezien dan jullie hele familie denk ik met elkaar de afgelopen weken.
2: Ongelooflijk. Ja, als ik nu een vriendenboekje zou hebben, dan zou Jules erin staan.
1: Ah, dat nu al. Ja, we zijn hier wel serieus echt al maanden mee bezig, al sinds februari of zo. En dan ga je natuurlijk, hè, dat zie je ook bij andere talkshows, je gaat eigenlijk een beetje testen wie er aan tafel hè, goed werken samen. Ja. Want het is ook niet leuk als iedereen dezelfde mening heeft of hetzelfde erin staat. Dus nou ja, daar zijn we de afgelopen maanden druk mee geweest.
0: Hey Biesje, toen jij gevraagd werd voor dit programma, wat was jouw eerste reactie toen?
2: Nou, kijk, ik vond het meteen een heel leuk idee. Maar ik vind bij zo'n programma valt of staat het wel met welke mensen ga je het doen. Ja. Want er zijn online gezichten, maar ik weet niet of je wel eens online kijkt. Dat er zijn hele uiteenlopende types. Dus ik dacht, nou, laten we eerst maar even testen en dan zien we wel. Maar goed, toen zat ik aan tafel met ontzettend leuke mensen. Zoals Hugh, maar ook Defano Holwijn, Tim Sanders. Toen dat Iris Enthoven de medepresentator was. En toen dacht ik meteen, oké, let's go.
0: Waar ja, moet ik tekenen, dacht jij toen?
2: Ja. Ja, precies. Mij krijg je niet meer weg.
0: Hey, jij hebt ook een tijd lang bij RTL Tonight die online rubriek gedaan. Is dit nou echt wezenlijk anders? Word je hier nou nog een beetje nerveus van? Ben je gespannen voor morgenavond? Of denk je van, joh, hey, wij gaan lekker zitten en we gaan een steengoed programma maken?
2: Heel anders. Kijk, bij Tonight was het inderdaad een online rubriekje, maar moest ik gewoon zeggen, hi, dit gaat viral. En dan keken mensen naar en dan ging je weer door. Nu zeg je, hi, dit gaat viral. En dan gaan we erover discussiëren. Waarom gaat het viral? Wat vind je er zelf van? Wat zijn je eigen ervaringen uit je leven? Dus je hebt daar echt een gesprek over. En bij Tonight, ja, heel eerlijk, ik had daar een rubriekje van 5 minuten. Het was hun programma. Dus ik kwam opdragen, ik liet 5 filmpjes zien en dan kon ik weer naar huis.
0: Ja.
2: En dat voelt toch nog wat veiliger dan nu gewoon hups die volle half uur er zitten. Maar gelukkig heb ik Hugh aan mijn zijde, dus dat moet goed komen. Maar het is wel spannender natuurlijk.
0: Ik weet precies, als je Hugh aan je zijde hebt, dan vliegt de tijd, kan ik je melden. Dat weet ik uit ervaring.
1: Ja, hoor. Dat is lief. Dat maar het is wel leuk inderdaad, wat Wies ook zegt. Van, kijk, als wij iets online zien, dan gaan we laten uiteraard dit beelden zien, het filmpje waar het over gaat. Maar het gaat dus niet om dat filmpje, maar het gaat eigenlijk meer om het onderwerp eromheen, weet je wel. Bijvoorbeeld, neem als voorbeeld Tony en Old J bij Renssen.
0: Over ja, Donnie dat, vond dat zijn vriendin geen mannelijke personal trainer mocht
1: hebben. Nee, want dan ben je geen echte man volgens hem. Ja. Dus wij gingen, nou ja, wij gaan dan gewoon op dat feit in, weet je wel. Absoluut geen feit, trouwens. Laat ik dat even voorop stellen. Ja. Maar dat onderwerp, weet je wel. Van wat kan je verwachten van je partner? Is dat, weet je ook. En dat maakt het gewoon heel interessant.
0: Biesje, ben je niet bang dat het ook een paar keer voorkomt? Want je zit met heel veel uiteenlopende types aan tafel. Dat je op een gegeven moment een keer in een slappe lach terecht komt en er niet meer uit raakt.
2: Nou, dat zou ontzettend goed kunnen. Maar goed, voorop staat dat het gezellig moet zijn. En er wordt inderdaad wel echt heel veel gelachen. Dus ik drink denk ik 3 liter water tijdens de show. Om mezelf weer te herpakken. Maar ja, goed. De gezelligheid staat er vanaf. Jullie weten ook, hoe meer je lacht, hoe gezelliger, hoe leuk om te kijken. Dus dat is gewoon het uitgangspunt.
0: Nou, het is een talkshow, maar ook weer niet. Het zijn herkenbare onderwerpen, maar ook weer niet. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat zo meteen uitgaat. Ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Dus morgenavond.
2: Ja, nou ja, je gaat Hugh echt van de andere kant zien, hoor. Die gaat echt van alles uit de doeken doen.
0: Ik ga alles afzeggen morgenavond.
1: Dat doe ik op de radio ook al, hoor, schat.
0: Wij kennen dat beter dan de eigen moeder, zei ze net al. Nee, ik ben heel benieuwd. Morgenavond, 10:30, net 5, de eerste aflevering van Buzz. Ik wens jullie heel veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Bietje. Fijne middag nog.
2: Jullie ook nog veel plezier.
0: Joe, hoi. Dit is Santana.

0: Dit is wat je noemt een staand einde. Armin van Buuren, 538.
1: Ja, dus dat liedje dan, zeg maar, dat hij gaat zingen en dan gewoon bam, klaar.
0: Meteen stop. Alsof Armin dacht, shit, mijn parkeermeter loopt af. Klaar, zeven die hap. Je hoort hem op 538. Hey, ieder weekend spelen we om 3:10 altijd de weekendquiz. En dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen in totaal. Weet jij het antwoord, dan roep je als wiede weer je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. En wil je nou meespelen, heb het woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife. Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
7: Ja, geweldig, hè?
6: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
7: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
6: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
7: Aan tafel!
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Martijn en Julia.
4: En wil je 50 euro winnen? Geef je hem op voor de weekendquiz. App het woord weekend.

0: super somber. My body isn't ready op Radio 538 bij Martijn Wiegel.
1: De Weekend Quiz.
0: Ja, dat spelen we ieder weekend. De Weekend Quiz rond 2:50. Dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel vragen heeft die beginnen met weekend.
2: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: En we gaan spelen met Wendy. Wendy, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: En jij speelt tegen Erik. Erik, goedemiddag.
4: Hele goede middag.
0: Hele goede middag.
2: Even de scherpe check. Wendy, hoeveel koffie heb je op vandaag?
3: Mixed Energy.
2: Energy, oh. Dat is ook goed.
0: En jij, Erik?
4: Ik heb er maar eentje op vandaag, maar ik ben vol energie, hoor.
2: Ja? Geen koffie nodig, ik hoor het al.
4: Ja, echt wel.
0: Jongens, heel simpel. Jullie krijgen zometeen een vraag te horen. Als je het antwoord weet, roep je je naam. Dan krijg je de beurt. Mag je het antwoord geven? Is het antwoord goed, krijg je 1 punt. Is het antwoord fout, gaat het punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint €50.
4: Nou, makkelijk zat.
0: Succes. Makkelijk zat, hè, hoor ik iemand zeggen. Nou, dan gaan we eens even kijken of dat daadwerkelijk zo is. Let's go!
1: Vraag 1.
2: Wie kent de naam van de zanger van de band Coldplay?
0: Toen bleef het wel stil.
4: Ja.
0: Niemand?
4: Nee, niemand.
0: Het goede antwoord was Chris Martin.
1: Vraag 2.
2: Wie kent
0: de winnaar van de topwedstrijd Ajax-PSV van gisteravond? Met andere woorden, wie won?
4: Ik weet niks van voetballen.
3: Wendy.
4: Ik weet niks van voetballen.
0: Wendy, jij mag het antwoord geven. Zeg het maar.
3: PSV.
0: PSV is goed. 1-0 voor Wendy. De volgende vraag.
1: Vraag 3.
2: Wie kent de naam van de presentator die weer te zien is in het nieuwe seizoen Ranking the Stars?
4: Nou, het is niet Paul de Leeuw.
2: Hij heeft een dier als achternaam.
0: Hij heeft een dier als achternaam.
4: Oh, Erik.
0: Erik, zeg het maar.
4: Freek Vonk?
0: Freek Vonk! Nee, het goede antwoord was...
4: Oh, nee, dat is geen dier.
0: Paul de Leeuw.
1: Vraag 4.
2: Wie kent
0: het snelste landdier ter wereld?
2: Hier wel dier.
4: Erik,
0: zeg het maar.
4: Het jachtluipaard.
0: Het jachtluipaard is goed. Tussenstand 2 voor Wendy, 1 voor Erik. We gaan door.
1: Vraag 5.
2: Weekend. Het land waar Max Verstappen dit weekend de Formule 1 race rijdt.
4: Erik,
0: zeg het maar.
4: Italië
0: is het goede antwoord. Dan hebben we een gelijke stand. 2-2. Ja. Gelukkig hebben we nog 1 vraag over.
1: Jokervraag.
2: Weekend.
0: De fastfoodketen die op de vingers is getikt voor het gebruik van wegwerpbekers.
4: Erik
0: was eerder. Erik, wat is je antwoord?
4: McDonald's
0: zeg jij. En dat is Erik.
4: Ja.
0: Het goede antwoord. Gefeliciteerd. Wat een spannende editie van het spel. Erik, jij wint €50. Gefeliciteerd.
2: Lekker zeg.
4: Leuk, dankjewel.
0: En Wendy, dankjewel.

0: Still Standing van Elton John op 538. Ik weet niet of jij dat hebt. Ik heb ze niet, maar een tweede naam. Heb je een tweede naam?
1: Ja.
0: Hoe heet jij voluit?
1: Julia Eveline van Rijendam.
0: Dat vind ik wel chic.
1: Dank.
0: Ja. Ik ben Martijn Lagouw. Weer niet. maar ik lees net over Elton John. Elton John is een artiestennaam. Zijn echte naam is Reginald Kenneth Dwight. Maar dat kun je vergeten. Wat ik wel vet vind, dan verzin je een artiestennaam voor jezelf. Elton John. Maar dan verzin je een artiestennaam met twee namen voor jezelf. Want Elton John is niet het geheel. Officieel is het Elton Hercules.
1: Nee.
0: John, ja, ik verzin het niet. Ik lees het hier net. Maar dat is toch vet? Dan denk je van, nou, ik ga een artiestennaam voor mezelf. Maar dan moet het wel een stoere zijn. Elton Hercules John. Serieus. Als je dit in een pubquiz krijgt, dan weet je nu het antwoord. En dan heb je het hier gehoord. Net als Stella Lefty. Dit is Boston op 50.

0: Het is radio natuurlijk, daar luister je doorgaans naar. Je ziet niet vaak wat er gebeurt in de studio, maar Floris trekt een gezicht in, jongen. Dat is pure focus, denk ik.
1: Oh,
0: ik kijk zo moeilijk naar je monitor net.
1: Dat hoor ik al vaker. Als ik geconcentreerd ben, dan kijk ik ontzettend boos. Nou, misschien als je aan het luisteren bent, herken je dat wel. Ja, dat je gewoon soms niet door wat voor... Jullie heeft het ook al eens een keer tegen me gezegd.
2: Ja,
1: net bij 538.
2: Ja, je ziet het ook op die fragmenten. Als Floris dan de ochtendshow of zo vervangt, als Tim er even niet is, dan staan er veel fragmenten online op onze Instagram. En dan zie je Floris ook altijd zo boos. Ja, jij lijkt gewoon een hele ongezellige manier.
1: Ja, ik ben hier helemaal geconcentreerd. Maar ik heb wel eens dat werkte ik net bij 538. En je hebt dan zo'n computer, daar zit je een beetje de nummers in elkaar over te laten lopen en dat soort dingen. Ik zat daar en Julia die zegt op een gegeven moment: hey, heb ik iets verkeerds gedaan? Ben jij boos op me? Ik zeg: nee, hoezo? Wat is er? Heb ik gewoon maar dat is mijn concentratieblik.
2: Ja, daarom ben je ook zo goed.
1: Ik zou proberen wat meer
2: omdat
1: te lachen.
2: Zo'n concentratie.
0: Ik dacht: jij krijgt heel slecht nieuws of zo. Of iemand appt je dat je wat vergeten bent. Nou, of maar ook niks aan de hand. Dus.
1: Nou, misschien is het slecht nieuws dat ik zo meteen.
0: Nee, jij bent de man van de goede muziek en de goede verhalen. Dus waar gaan we het over hebben?
1: Nou, ik heb weer een verhaal. Er is een bos in Brazilië.
0: Ja.
1: Het is niet wat het lijkt. Het is een bos, maar ook weer niet helemaal. Oké, nou, het wordt zo. Wordt je zo meteen duidelijk.
0: Zo meteen weer.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
13: Het gaat online dus helemaal los.
12: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Eindhoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net5.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
18: Google.
17: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
16: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
21: 538 Nieuws. 3 uur.
22: In Overasselt wordt nog steeds onderzoek gedaan in de zaak rond de dood van een beveiliger. Volgens de Gelderlander wordt er nu met speurhonden een marsveld uitgekampt. Een van de honden zou een spoor van menselijke geur hebben opgepikt. Gisteren zijn ook nog weer 2 vuurwapens gevonden. In Indonesië zijn meer dan 150.000 vliegtuigpassagiers gestrand. Door een vulkaanuitbarsting wordt er niet gevlogen op de internationale luchthaven in de hoofdstad Jakarta en nog 7 andere vliegvelden. Honderden vluchten zijn gecanceld. Wanneer de luchthavens weer allemaal open kunnen is niet bekend. Een opsteker voor de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings. Hij heeft voor de 3e keer in zijn loopbaan de wereldtitel te pakken in de klasse MXGP. Eerder lukte hem dat ook al in 2018 en 2021. Vandaag pakt hij in Turkije in de eerste manche al zoveel punten dat hij niet meer in te halen is. En in de Eredivisie is FC Groningen FC Twente geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. Alle 4 de goals vielen in de eerste helft. Na de rust kreeg Twente de beste kansen, maar gescoord werd er niet meer. Nu aan de gang zijn Heerenveen AZ en Telstar Cambuur. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt met in het noorden kans op een spat regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Dus even kijken naar het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg, 16 minuten. A20

0: Kilometerpaal 14.8. A6 Emmeloord Lelystad 83.4. A7 Den Oever Bolzwart 108.0. Verderop de A7 Groningen richting de Duitse grens 207.6. A16 Rotterdam Dordrecht 7.8. Verderop de A16 Breda Dordrecht 51.6. A17 de Roosendaal Moerdijk 6.9. A27 Hilversum Almere in beide richtingen 108.6. A30 Barneveld Ede 16.3. A50 Zwolle Apeldoorn 212.7. Verderop de A50 Apeldoorn Arnhem 196.9. En de A58 Bergen op Zoom Goes 140.5. A59 Den Bosch Breda 112.0. A67 Eindhoven richting de Belgische grens 18.0. En de laatste de A76 Duitse grens richting Heerlen op de rem bij 25.4.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Welkom thuis bij Radio 538.
9: Met vanaf morgen
8: de 90s en zeros op 538.
9: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
0: Goedemiddag. Floris Molenaar. Dat is een verhaal over een boom in Brazilië. Het is er eentje zoals je hem nog nooit gezien hebt. Hele verhaal hoor je zo meteen.

Damiano David, talk to me bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een bizar verhaal over een bos in Brazilië. Tenminste, het lijkt op een bos. Is het niet? Oké, hoe dit in elkaar zit, hoor je over 6 minuten... naar de nieuwe van Marshmello en Cameron Whitcomb, de dance smash van deze week. Dit is Hallo bij 538.

0: Rick Iglesias, súbeme la radio. Wat een raar bos, joh.
1: Jouw weekend.
0: Sowieso leuk. Kom je wel eens in het bos? Hè, voor een lekkere wandeling. Misschien wel een rondje hardlopen. Bijvoorbeeld, misschien ben je net al geweest voor een lekkere zondagse wandeling in het bos. Ik ga wel eens een rondje golven. En dan is het, ja, dan kom ik eigenlijk het liefst juist niet in het bos. Betekent namelijk dat de bal is afgezwaaid van de baan af. En dat is heel moeilijk om dan weer terug te komen. Dus meestal is dat een slecht teken. Het gebeurt gelukkig steeds minder. Dat is het goede nieuws. Ik ben er steeds beter in. Maar ja, een wandeling in het bos is toch altijd een rustgevend gevoel. Is trouwens ook onderzocht, hè? Daar kwam ik achter. Wandelen in het bos is heel gezond. Goed voor je bloeddruk. Het is goed voor je afweersysteem. Dus je wordt minder snel ziek. Met een goed afweersysteem. En je hebt dus na 20 minuten wandelen in het bos heb je al minder stress. Dus nou, een beetje hoog in de spanning of in de stress zitten. Even een rondje door het bos wandelen. Wie weet helpt het. Ja, hoe kom ik erop? Ik zag een bericht op Instagram over een bos in Brazilië. Althans, het lijkt op een bos. Ik zet wel even die foto op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Het lijkt op een bos, maar het is eigenlijk gewoon maar één boom. Het is een hele grote, gigantische cashewboom. En die heeft een grootte van 8500 vierkante meter. Dat is ongeveer een voetbalveld groot. Bedenk even, een voetbalveld groot en dat is dan één boom. Dus van de bovenkant lijkt het net een bos, maar het is dus eigenlijk gewoon één boom. Ik zit direct op te denken, grappig gezicht. Stel dat je die boom weghaalt, dan zie je zeg maar door die...

0: Chris Cross Amsterdam en Inna Queen of My Castle.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit de actualiteit uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Gaat om dit stukje. Kopje erbij. Welke kop hoort hierbij?
2: Ja, eigenlijk mag je dus niet rennen. Oh. Ja, maar vorige keer deden ze dat wel, dus ik ga wel gewoon rennen.
0: Ja, stond daarboven. A. Roxy Dekker staat als eerste Nederlandse vrouw in de Johan Cruijff Arena. Stond daarboven. B. In verband met drukte is het verboden te rennen in het centrum van Amsterdam. Of is dat C. Jongeren willen wegrennen van het concert van Gerard Joling. Oké, okay. Even één keertje. Goed luisteren, dit stuk dus.
2: Ja, eigenlijk mag je dus niet rennen. Oh. Ja, maar vorige keer deden ze dat wel, dus ik ga wel gewoon rennen.
0: Ja, dus stond er boven A. Roxy Dekker als eerste Nederlandse vrouw in de Johan Cruijff Arena. B. In verband met drukte is het verboden te rennen in het centrum van Amsterdam. Of C. Jongeren willen wegrennen van het nieuwe concert van Gerard Joling. Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door. Rechtsbovenin in de app van 538 het juiste antwoord hoor je zo.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
2: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
13: Nou, eigenlijk mag je dus niet rennen. Ja, maar vorige keer deden ze dat wel, dus ik ga wel gewoon rennen.
12: Dat hoor je over 5 minuten.
14: Welkom thuis bij Radio 538.
15: Met Floris Molenaar.
12: En met Jonas Blue en Malieve zometeen naar Mark Morrison. Return of...

0: of Desire.
1: Radio 538.
2: De kop erbij.
0: Bianca, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Gezellige zachte G hoor ik bij Bianca.
3: Ja, dat klopt.
0: Kom jij uit het zachte G-gebied?
3: Zoiets.
0: Ja. Waar kom je vandaan, Bianca?
3: Ik kom uit Hilvarenbeek.
0: Dat is bij de... Is dat bij de Beekse Berg, is dat toch?
3: Ja, dat is bij de Beekse Berg.
0: Onder de rook van Tilburg.
3: Ja,
0: oh, maar daar is het altijd gezellig. Heb je een lekker weekend?
3: Ik kom net terug van mijn werk, dus ben onderweg naar huis.
0: Werken op zondag?
3: Ja.
0: Oh?
3: Hoort er ook bij als je in de kraamzorg werkt, hè?
0: Oh, je werkt in de kraamzorg. Nou, dan is er al kort geleden een babytje geboren, denk ik. Waar je dan geweest bent vandaag.
3: Ja, ik heb vandaag 2 gezinnetjes gehad. Dus vanmorgen en vanmiddag eentje. Dus die zijn allebei vrijdag geboren.
0: Oh, wat schat. Mijn broer heeft een jaar geleden ongeveer een zoontje gekregen. En die zei ook, goede kraamzorg, dat is echt goud waard als je net ouders bent geworden.
3: Ja, dachten ze in Den Haag daar ook maar zo over. Ja. Hebben
0: we maar weer eens een keer op de radio gezegd, Bianca.
3: Misschien is het. Dat ze dan wakker worden.
0: Campagne gevoerd, heel goed. Nou, fijn dat je mensen daarmee helpt, want het is echt wat ik zeg, het is goud waard. Dus lekker bezig.
3: Zeker.
0: Lekker bezig. Ja. Je zit in de kop erbij, Bianca. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is welke headline, welke kop stond daar boven? Het gaat om dit fragment.
4: Ja, eigenlijk mag je dus niet rennen. Oh. Ja, maar vorige keer deden ze dat wel, dus ik ga wel gewoon rennen.
0: Ja, Bianca stond erboven. A, Roxy Dekker staat als eerste Nederlandse vrouw in de Johan Cruijff Arena op te treden. Stond erboven B, in verband met drukte is het verboden om te rennen in het centrum van Amsterdam. Of stond erboven C, jongeren willen wegrennen van het nieuwe concert van Gerard Joling.
3: Nou, ik denk dat het antwoord A is, want Roxy Dekker is natuurlijk wel in het nieuws geweest deze week.
0: Ja, die heeft wel de nodige... die is wel in het nieuws geweest. Nou, gaan we even luisteren.
5: Volgend jaar staat ze als allereerste vrouwelijke solo-artiest in de kolkende Johan Cruijff Arena.
0: Ja hoor!
3: Hey!
0: Was het juiste antwoord? Ja, Roxy Dekker, dit weekend bekend geworden, gaat een concert geven in de Johan Cruijff Arena komend voorjaar.
3: Ik hoorde het,
0: Ja, en dan zijn er dus fans die dan als eerste de zaal in mogen. En dan is de vraag, ga je rennen naar vooraan het podium? Dat mag dan eigenlijk niet, maar dat doen ze dan toch. Zou jij rennen voor Roxy Dekker?
3: Nee.
0: Oh.
3: ik denk dat mijn zoons daar anders over denken, maar
0: voor wie?
3: Ik niet in ieder geval.
0: Voor wie zou jij wel rennen?
3: Dat is een lastige. Er zijn er wel meerdere. Maar dan denk ik dat Chris Cross Amsterdam toch wel een goede kans maakt.
0: Oh, oké. Nou ja, die willen nog wel eens optreden. Dus dat... wie weet een keer, hè?
3: Ja, wie zal
0: het
3: zeggen?
0: Wie weet een keer. Het was het juiste antwoord, Bianca. Het 538 prijzenpakket sturen we je kant op.
3: Oh, leuk. Hartstikke leuk.
0: Wens ik je een mooie zondag. Rust lekker uit, hè, na het werk.
3: Komt goed.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: De nieuwe Davina Michel. Zometeen naar Kensington.

0: I swear bij Radio 538. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop.
1: Maar wat is het nou?
2: Nou,
1: er is een man die zegt tegen zijn vrouw, hij zegt, lief, wat hij vindt allemaal hartstikke leuk, hoor. Hij zegt, maar kun je even naar onderen niet even wat aan laten doen? Zeg ze wat? Hij zegt, nou, als je in je bikini loopt, dan hangt het zootje er bijna tussenuit. Als ik ervoor lig en ik wil een wipje maken, heb ik het idee dat ik eerst de gordijn open moet trekken voordat ik aan de gang kan? Hij zegt, kun je er niet even wat aan doen? Nou, ze zegt, die gaat naar zijn kliniek toe. Ze zegt, ja, mijn man die klaagt, kunnen we van onder niet een beetje aangepast worden? Ze zegt, ja, dat kunnen we wel doen. Hij zegt, nou, is goed. Maar ze zegt, wil je het alsjeblieft geheim houden? Dat niet iedereen het weet, ik schaam me de dood voor. Ja, zit hier, maakt niet uit. Gaan we regelen. Die vrouw die komt wakker. En die kijkt op de nachtkastje, ja hoor. Drie rozen. Zegt ze, dokter, ik heb het toch gezegd, niemand zou ervan weten. Ja, zie je, maar die eerste roos die heb je van mij. Zo, je hebt je zo kranig gedragen, het is helemaal goed gelukt. Daar zijn we trots op. Ja, ze zegt, die tweede dan. Ja, die heb je van het personeel gekregen. Nou, ze zegt, dat vind ik het goed. Ze zegt, en die derde roos, ja, ze, die heb je van Artus. Ze zegt, van Artus, ja, die jonge olifantje zo blij met zijn nieuwe oren.
0: Ja hoor, altijd niveau hè, met Arie. Woensdagochtend, 9:45, een nieuwe mop van Arie. Uit de kroeg.

0: Medusa en Bad Memories bij 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik zag een filmpje op Instagram over een kerel uit Amerika. Die gozer die kan iets heel bijzonders, laat ik het zo zeggen. Hij is heel snel klaar met koken thuis. Hij is heel snel klaar. Zo snel trouwens, dat hij er een wereldrecord mee heeft. Heeft niks met een airfryer te maken trouwens. Oké, hele verhaal, hoor je zo.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.

0: Levering vuurwerken. .nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine... met automatisch doseren voor €749.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo, 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
12: Het gaat online dus helemaal los.
11: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
13: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: 538 Nieuws.
16: 4 uur.
17: In Kiev zijn gesprekken begonnen over vrede in Oekraïne. President Zelensky onderhandelt met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die overlegden gisteren nog in Moskou met de Russische president Poetin. Of ze concrete afspraken hebben gemaakt over een einde aan de oorlog is niet bekend. In een bos bij de Duitse stad Keulen wordt gezocht naar een verdachte van het saboteren van het Duitse stroomnet afgelopen week. In zijn huis waren eerder explosieven gevonden, maar de man zelf is nog altijd spoorloos. Gisteren verspreidde de politie daarom ook foto's van hem. Een van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht moet zeker 2 weken dicht blijven vanwege waterschade. Vrijdag brak op de 5e verdieping een leiding en het water drong in allerlei installaties. Daardoor viel onder meer de stroom uit. Komende dagen moet blijken hoe erg de schade is. Van de sluiting zijn zo'n 3500 studenten de dupe. En een flinke crash van Formule 1-rijder Charles Leclerc. De Grand Prix van Italië was nog maar 3 rondjes aan de gang toen Leclerc uit de bocht vloog en tegen de bandenstapel crashte. Hij kon zelf uit zijn auto stappen, maar de race lag daarna wel een tijd lang stil. Vanmiddag een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt, met in het noorden kans op een spatje regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
3: Even kijken naar de weg nog. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A1 richting de Duitse grens door de controle. 7 minuten. A16 Breda Rotterdam bij Prins Alexander door een ongeval. 22. En de A76 ook richting de grens. De weg dicht. 14 minuten. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer Hengelo. Hectometerpaal 129,8. A4 Leiden Amsterdam 14,8. A6 Muidenberg Lelystad 68,9. En verderop de A6 Emmeloord Lelystad 83,4. A7 de Roever Bolsward 108,0. A7 verderop Groningen richting de grens 207,3. A9 Alkmaar Haarlem 56,8. En A13 Rotterdam Rijswijk 7,0. A16 Breda Dordrecht 59,0. En de A16 verderop Rotterdam Dordrecht 7,8. A17 Roosendaal Moerdijk 6,9. A27 Hilversum Almere 108,6. En de A30 Barneveld Ede 16,3. A50 Zwolle Apeldoorn 212,7. A58 Bergen op Zoom Koes 140,5. A58 verderop Goes Vlissingen 160,7. En de A59 Den Bosch Breda 112,0. Laatst voor nu A67 Eindhoven in de richting van de Belgische grens op de rem bij 18,0.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met vanaf morgen.
24: De 90s en zeros op 538.
25: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
3: Doe dat nog even snel, hè. Floris Molenaar. Ik zag een bericht over een wereldrecord. Dat is gevaarlijk voor je vingers. Welk record hoor je over?

0: Ed Sheeran, Sapphire. Kan jij snel koken?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Misschien weet je dat wel van jezelf. Of je snel kunt koken. Ik ben heel erg sloop. Verschrikkelijk sloop. Mijn vriendin is het tegenovergestelde. En die kan het ook niet aanzien als ik ga koken. Dan zeg je, ik wil dan eigenlijk niet in dezelfde ruimte zijn. Ik kan dat niet aanzien. Ik doe alles heel rustig. Van tevoren alles snijden. Vast klaarzetten in een bakje. Alles stap voor stap. Anders gaat het door de war. En ik snij ook altijd heel rustig. Ja, als je niet zoveel geduld hebt, dan is dat een ramp om naar te kijken, kan ik me voorstellen. Heeft zij ook het geduld niet voor? Ik denk dat zij het een stuk leuker zou vinden om naar deze kerel te kijken die aan het slopen. Mijn vriendin is het tegenovergestelde en die kan het ook niet aanzien als ik ga koken. Dan zeg je, ik wil dan eigenlijk niet in dezelfde ruimte zijn. Ik kan dat niet aanzien. Ik doe alles heel rustig. Van tevoren alles snijden, vast klaarzetten in een bakje. Alles stap voor stap, anders gaat het door de war. En ik snij ook altijd heel rustig. Ja, als je niet zoveel geduld hebt, dan is dat...

0: wereldrecord snijden op zijn naam staan. Die kan namelijk in 30 seconden 150 schijfjes courgette snijden. Dat gaat echt... Gewoon echt als een raket kan die gozer snijden. En daarmee heeft hij dus ook het wereldrecord van meeste courgetten snijden in 30 seconden te pakken. Ja, dat zou mijn vriendin denk ik leuk vinden om uit te kijken. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram trouwens. @FlorisMolenaar. Nou, dan zie je hem gaan op mijn stories. Ik zei, ja, denk ik, als ik daaraan mee zou doen aan die wereldrecordpoging, dan zou je misschien ook wel 150 schijfjes hebben in 30 seconden. Maar er zitten dan ook 15 van mijn vingers tussen, zeg maar.
1: 538. Favorite.
2: Douwe Bob. Note to self.
1: Favorite.

0: zondagmiddag bij Radio 538 krijg jij binnenkort net zo goed nieuws als... Manon uit Haarlem, een hele goede middag.
1: Ik ga voor Irene Moors.
0: Is het Irene Moors?
2: Nee!
0: Manon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro.
1: Oh, ik kan wel huilen.
0: Vanaf 14 september terug op 538, de 538.

0: en Rolling in the Deep bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een bericht over twee gasten op Instagram. Die twee die hebben een broodje gemaakt. Nou, dat is op zich niet gek, hè, een broodje maken. Maar dit is een broodje zoals je er nog nooit één hebt gezien. En ook een broodje heel moeilijk om te eten. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Je luistert ze onder de douche.
2: En in je oortjes bij het sporten.
1: De hits uit de 90s en 00's zijn nog steeds overal.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
2: I am Iron Man.
1: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze mega-shows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl. Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
14: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Welkom thuis bij Radio 538
16: met Floris Molenaar.
17: En over 6 minuten het grootste broodje ter wereld.
18: Radio 538.
15: Vanaf morgen de 90s en Zero's top 538.
19: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Wat is jouw favoriete broodje?
1: 538.
0: Ja, heb je sowieso... je hebt waarschijnlijk wel een broodje wat je lekker vindt, toch? Als je gewoon bij zo'n goede broodjeszaak komt en je mag echt even kiezen. Wat neem je dan? Ik vind, soms is gewoon een broodje carpaccio vind ik ook zo lekker. Broodje carpaccio, caprese vind ik wel lekker. Vitello tonnato kan ik ook wel waarderen. Eigenlijk alles wat Italiaans is, hè? Heerlijk. Och, heerlijk. Moet je niet te veel van hebben, want dat zegt mijn weegschaal op een gegeven moment weer van... staat er geen gewicht meer, dan zegt hij, wat ben jij aan het doen? hoe kom ik erop? Ik zag een bericht op Instagram vandaag over twee gasten. De een is Etienne Nout uit Nieuw-Zeeland. En de andere is Angel Sierra uit Spanje. Die hebben samen een broodje gemaakt. Maar het is niet zomaar een broodje. Die twee gasten hadden contact met elkaar en hadden allebei één boterham. En die hebben zij op een bepaalde specifieke plek op de grond gelegd. Nou, die Angel deed dat in Spanje en die Etienne die deed dat in Nieuw-Zeeland. En ze hadden met de computer hadden ze uitgerekend precies de coördinaten... dat zij die twee boterhammen precies aan weerszijden van de aardbol neer zouden leggen. Waardoor ze dus, zeg maar, de aarde precies tussen die boterhammen zouden hebben. Ze hadden contact met elkaar. Waarschijnlijk vonden ze het gewoon leuk, maar... Ze hebben dus in 2020 hebben ze een broodje gemaakt van de aarde. De aarde, we zaten met z'n allen tussen twee boterhammen in. Grappig, toch? Ja, lijkt me wel... Dat is niet echt te eten natuurlijk, maar wel een grappig idee op zich. Ik zit direct te denken. Ik zou het dan zeg maar het aardbolletje noemen. Dat is toch wel lekker. Beetje mayo eroverheen. Lekker. 538 met Sven Seleers. It is Somebody New.

tussen elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hier bij 538 de 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 26 in de lijst. Somjeu, hun nieuwe, dit is Feels Part 2.

0: Morgan Wallen, I had some hell bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een bizar verhaal over een kerel uit Amerika. Die heeft zijn leven te danken aan een varken. En het heeft niks te maken met eten. Hele verhaal hoor je zo.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Hikes.
6: Yes! Nu bij New York Pizza.
7: De Double Dough Dagen.
6: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Mama!
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
11: Mama, een kleurplaat.
12: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Mama!
14: Kijk nou, je zit naast papa.
12: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Joehoe!
16: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
17: Mike!
16: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
20: De hits van 538, overal in Nederland.
21: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
20: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
21: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
22: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
23: Loco.
24: De Lulu.
23: Gek.
22: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.
25: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Kiev zijn nieuwe gesprekken over vrede in Oekraïne afgelopen. President Zelensky onderhandelde vanmiddag met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde van de oorlog tegen Rusland. De Amerikanen waren na afloop tevreden, maar of er concrete afspraken zijn gemaakt is niet bekend. Nog een uurtje en dan sluiten de stembureaus in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De opkomst is hoog, om 2 uur al bijna 55%. Dat is de helft hoger dan op hetzelfde moment in 2021. Heel Duitsland kijkt mee bij deze deelstaatverkiezingen, want de rechtsradicale partij AfD zou wel eens de absolute meerderheid kunnen halen. De Grand Prix van Italië is gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Hij ging in de laatste paar ronden George Russell voorbij. Die werd tweede. Er is ook een podiumplek voor Max Verstappen, die eindigt als derde. De race lag een tijd lang stil na een crash van Charles Leclerc. En de voetballers van koploper AZ blijven maar winnen. In hun 5e wedstrijd in de Eredivisie blijken ze ook te sterk voor Heerenveen. Na een achterstand werd het in Friesland 3-2 voor AZ. En het gepromoveerde Cambuur is eindelijk van de nul af. Op bezoek bij Telstar werd het 2-2. Het is wisselend bewolkt en 23 graden. Vanavond in het noorden spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
3: Nog even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. De oprit dicht door werkzaamheden 8 minuten vertraging. A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort 11. En de A76 de laatste. Richting de grens door de controles 12. Controle op snelheid gemeld op de A2 Den Bosch-Utrecht. Hectometerpaal 104,8. A4 Leiden-Amsterdam 14,8. A6 Muidenberg-Lelystad 69,2. En de A7. Even Den Oever-Bolzwart 108,0. Verderop de A7, Groningen richting de grens 207,3. A9, Alkmaar-Haarlem 56,8. En de A10, dat is de ring Amsterdam-Koentunnel richting de Nieuwe Meer 28,4. A15, Ochten-Nijmegen 146,1. A16, Rotterdam-Dordrecht 7,8. A17, Roosendaal-Moerdijk 6,9. A27, Hilversum-Almere 108,6. En de A30, Barneveld-Ede 16,3. A50, Zwolle-Apeldoorn 212,7. A58 moet ik zeggen, op Zoom-Goes 140,5 en de A59 Den Bosch-Breda 112,0. A67 Eindhoven-Belgische grens 18,0 en de A76 de laatste. Vanaf de grens richting Heerlen op de rem bij 25,5.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
7: 18.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
9: Pak zelf eens een podium.
10: Pak eens een podium.
11: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
14: Met vanaf morgen
13: de 90s en zeros op 538.
14: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
15: Floris Molenaar.
3: En het verhaal over een man die voor een deel een varken is. Hoor je over 6.

0: Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Deels mens, deels varken.
1: 538, Boris Molenaar.
0: Oké, heb je ook wel eens dat je soms berichten leest over wat er tegenwoordig allemaal kan in de medische wereld, dat je denkt, hoe bedenk je dat nou? Hoe bedenk je het nou om dit te doen? En dat het dan toch mogelijk is dat het werkt. Dus dat het mensen beter kan maken, dat het een oplossing is voor een bepaalde ziekte, een operatie die ze al heel lang proberen. Op zich is het positief natuurlijk, want het betekent dat er voor steeds meer problemen aan je lichaam dat er een oplossing is. Maar ik zag vandaag ook weer iets, ja, zo kom ik erop. Een man uit Amerika, die had problemen met zijn nieren. En die had eigenlijk een donornier nodig. Nou, dat kan best lang duren, daar is best wel een wachtlijst voor. Wat is er nou gebeurd? Artsen hebben een nier van een varken genetisch aangepast en die hebben ze dus ingebracht bij deze man. En ja, dus geprobeerd van ja, misschien dat dit wel werkt. Nou, wonder boven wonder, dat ding werkte dus. En die man

0: Ja, dit is, dagenlang geleefd op een nier van een varken. Positief zijn de artsen over deze nieuwe techniek. Het zou natuurlijk best wel kunnen werken dat het op een gegeven moment gewoon heel normaal is dat je gewoon een orgaan van een dier overneemt. Dat je gewoon tijdelijk een deel van een varken bent, joh. Bizar. Ik zit te denken. Het kan best zijn dat ik ook voor een deel varken ben. Want als ik lig te slapen, klinkt het zo.
1: Ja. Jouw hits hoor je op 538.
2: Martin Garrix en U2. Fireflies.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: Robin Thicke en Pharrell Williams. Blurred Lines bij 538.
1: Vanaf morgen. 90's and Zero's. Top 538.
0: Dat is vanaf 9 uur morgenochtend hier op 538. De 90's and Zero's Top 538. De allerbeste ramknallers uit de jaren 90 en de jaren 0 samengevoegd. En het leuke is, jij bepaalt mee over wat er in die lijst komt te staan. 538.nl, daar geef je je stemlijst door en daar heb je nog 40 minuten voor. Zometeen om 6 uur sluiten de stembussen. Dus mocht je nog je steentje bij willen dragen aan hoe die lijst van 538 grammers gaat klinken, dit is je moment. 538.nl, dus daar geef je je stemlijst door. En ja, zullen we even een tussenstandje doen? Stel nou dat we nu de stembussen zouden sluiten en we zouden de lijst nu maken. Klinkt die zo? Criss-cross door de lijst en de top 3.
1: De 90's en Zero's top 538. Tussenstand
2: 493.
0: Momenteel voor de CNC Music Factory. Op dit moment voor Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.

0: Direct en 90s Kids.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Je hoort een fragment uit de afgelopen week van de 538 Ochtendshow. Daar is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de doodsimpele vraag. Wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Albert Verlingende hing afgelopen week aan de telefoon. En er werd even een herinnering opgehaald aan het begin van de samenwerking tussen Albert en Rick van de Ochtendshow.
2: Toen Edwin Evers de Ochtendshow.
3: Bij de KRO.
2: Dat Rick Romeijn de beroemde zinnen uitsprak. We vragen je om iedere week een 5 minuten te bellen over shownieuws.
0: Ja, wat wordt daar gezegd? Is dat A, je krijgt er een hoop geld voor, dus doe wat we zeggen? Is dat B, als je maar niet te lang praat? Of is dat C, je krijgt er niet voor betaald, maar het is wel goed voor je carrière? Wat wordt er gezegd? Is A, je krijgt er een hoop geld voor, dus doe wat we zeggen? B, als je maar niet te lang praat? Of C, je krijgt er niet voor betaald, maar het is wel goed voor je carrière? Stuur je antwoord A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: Fomar, voordeelmarkt.
14: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
12: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Albert Verlinde hing aan de telefoon in de ochtendshow deze week. Die haalde even een herinnering op aan zijn kennismaking met Rick van de ochtendshow. Dat was jaren geleden. Oké, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
2: Net weer even zo'n ochtendshow.
3: Bij de KRO.
2: Dat Rick Romeijn de beroemde zinnen uitsprak. We vragen je om iedere week een 5 minuten te bellen over shownieuws.
1: Nou, het antwoord over 6 minuten.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met Floris Molenaar.
1: En met de Bauza zometeen naar Rihanna en Jay-Z. Dit is Umbrella.

0: Goedemiddag, ochtends hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien. Vanaf 6 uur ochtends zijn ze er om je met een lach op je gezicht mee te nemen je werkdag in. En voor de 538 ochtendshowquiz, Dennis aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Lekker zondagje gehad?
1: Heerlijk, jazeker.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben het water op gegaan in Almere op de sup.
0: Het water op? Oh, suppen, ja. Dat is op zo'n soort surfboard, toch? Dat je dan staat te peddelen.
1: Ja, precies.
0: Oh ja, ik heb dat één keer gedaan, maar doe jij dit vaker?
1: Dit doe ik wel regelmatig inderdaad,
0: ja. Want het is wel best lastig. Je moet goed je evenwicht houden. Ik ben een paar keer met een donde je zo dat water in.
1: Nou, met de juiste techniek en een beetje goed materiaal is het heel goed te doen.
0: Wat is het geheim eigenlijk dan, om niet om te vallen?
1: Staan blijven vooral.
0: Ja, okay,
1: evenwicht, hè, oefenen.
0: Ja, maar ik denk dat als je goed breed staat, dan heb je ook een wat meer evenwicht, denk ik, kan ik me voorstellen.
1: Ja, precies. En het juiste bord hebben. Het juiste bord voor je lengte, voor je gewicht.
0: Oh ja. Nou, dan kunnen ze bij mij een cruiseschip nemen, denk ik. Goed. Dennis, je zit in de ochtendshowquiz. Je hoort een fragment van de ochtendshow van de afgelopen week. Er is een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag, wat wordt er gezegd? Albert Verlinde hing aan de telefoon in de ochtendshow. Die haalde een herinnering op aan zijn kennismaking met Rick. Jaren geleden was dat. En wat wordt er dus gezegd op het stukje piep?
2: Net in even zo'n ochtendshow.
3: Bij de KRO.
2: Dat Rick Romeijn de beroemde zinnen uitsprak. We vragen je om iedere week een 5 minuten te bellen over shownieuws.
0: Ja, Dennis, wat wordt daar gezegd? Is dat A, je krijgt er een hoop geld voor, dus doe wat we zeggen? Is dat B, als je maar niet te lang praat? Of C, je krijgt er niet voor betaald, maar het is goed voor je carrière?
1: Nou, als trouwe luisteraar van 538 heb ik dit fragment gelukkig ook live mogen horen. Dus dat is antwoord C.
0: Nou, we gaan even luisteren.
2: We vragen je om iedere week een 5 minuten te bellen over shownieuws. Het betaalt niet, maar het is goed voor je carrière.
0: Ja. Hartstikke goed. Je had het dus live gehoord.
1: Jazeker. Ik luister elke dag, bijna de hele dag, 538.
0: Ach, heel goed. Nou, dat hoor ik toch graag. Dat doet mij toch weer deugd op deze zondagmiddag. En dat levert jou het 538 prijzenpakket op deze middag.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Komt dat je kant op en zou ik zeggen, nou, veel plezier weer met luisteren morgenochtend.
1: Dankjewel. Jullie nog een fijne uitzending.
0: Hoi.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
8: I am Iron Man.
7: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Joehoe!
12: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
13: Mike!
12: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
11: 538 Nieuws.
18: 6 uur.
21: Het tellen kan beginnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar gaan de stembureaus voor de verkiezingen nu dicht. Heel Duitsland kijkt met spanning of de radicaalrechtse AfD een absolute meerderheid haalt. Die partij is volgens de Duitse Veiligheidsdienst extremistisch. Op een begraafplaats in Driehuis bij Velzen is een landelijk herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. De initiatiefnemers willen mensen die een kind hebben verloren er een plek mee geven waar ze heen kunnen. Het monument is een kunstwerk waarin aan de binnenkant honderden namen te zien zijn. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400. En op de lange lijst vermisten staan twee Nederlanders. En Formule 1-rijder Kimi Antonelli heeft zijn thuispubliek in Italië allesbehalve teleurgesteld. Hij begon de Grand Prix helemaal achteraan, maar na een spectaculaire inhaalrace kwam hij als eerste over de finish en gaat nu nog steviger aan kop in het WK-klassement. Max Verstappen werd derde en daar is hij blij mee. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
23: Dan het verkeer door Flitsmeister met 3 vertragingen. Eentje op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij Oud-Dijk is de weg afgesloten, daardoor 5 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum. Bij de Merwedebrug is de weg afgesloten, daardoor 5 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is ook de weg dicht. Daardoor 9 minuten extra. En voor de flitsers check je de app van Flitsmeister.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
26: NHA.nl. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
29: Vanaf 9 uur.
30: De lekkerste 90s en zeros hits. Gekozen door jou.
29: De 90s en zeros top 538.
31: Julia van Rijen.
32: Yes, 6 uur geweest. Het staartje van je weekend. Dat vieren we samen. Zometeen Offenbach. Eerst Ella Lengy nu.

0: je dat dit nummer eigenlijk is geschreven door Ed Sheeran? Ja, en hoe zou dat dan geklonken hebben als hij dat zelf had ingezongen? Nou, zo.
1: You move like an animal. Love so good, how could this be free? I keep your secret safe with me.
0: Uiteindelijk werd het dus Cat's

0: ja, eigenlijk alleen maar iets nog meer wilt zodra iemand zegt dat er iets niet mag. Zeg maar, ik heb dat zelf echt in een extreme vorm. Ik ben echt heel vervelend eigenlijk. Heel eigenwijs ook. Echt een klein kind. Als zeg maar iemand dan zegt van, joh, neem even die andere deur. Deze deur mag niet open. Ja, dan wil ik per se door die deur. Of als, dan, zeg maar, als er dan bijvoorbeeld een schaal komt met cupcakes die mijn nichtje dan heeft gemaakt. En dan zegt ze van, ja, je mag alle cupcakes kiezen. Zo, cupcakes kiezen. Behalve de paarse. Want die is voor mij. En dan wil ik natuurlijk de paarse cupcake. Heel vervelend, I know. Maar Cameron Whitcomb, die heeft dat dus met de helm van Marshmello. Marshmello die draagt zo'n witte helm. Dat is een beetje zijn statement tijdens het draaien. En sinds die twee samen muziek maken, wil Cameron eigenlijk maar één ding. En dat is een keer, nou ja, die grote witte helm op. Alleen, nou ja, Marshmello is daar niet heel happig op.
1: Dude, I am not gonna let you try on the helmet.
0: Fine. Ja, geen helm voor Cameron Whitcomb dus, maar wel een samenwerking op hun nieuwste track. Je hoort ze nu samen met de Dance Mash op 538. Dit is Hello.

0: Sia en The Greatest op Radio 538. Ik weet dat het seizoen loopt een beetje op zijn einde. Hoewel ik vind dat je een ijsje sowieso het hele jaar door moet kunnen halen. Maar wat is jouw favoriete ijssmaak? Zelf vind ik cookies altijd vet lekker met van die extra koek. Weet je, die goede crunchy brokken erin. Ja, daar word ik helemaal wild. Kaneel kan ik ook echt top vinden. Maar ik denk dat ik na vandaag een nieuwe favoriet heb. Zeker voor de zondag. Welke dat is, hoor je zo meteen. En ook All City en Fireflies onderweg.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht. Ja,
2: beautiful. En als je een festivaletje pakt.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf morgen. 90s en
2: zeros. Top 538.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: Zo.
18: Oh, wat een geld.
19: 50.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
2: De lekkerste 90s en zero's hits.
1: Gekozen door jou.
2: De 90s en zero's top 538.
17: Oh, vanaf morgenochtend 9 uur dus.

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: 538, Julia van Rijendam.
0: Wat is het gekste dat jij ooit hebt gegeten? Ik heb wel eens Achillespees van een kip op. Sterker nog, dat heb ik dit weekend nog gegeten. Het was echt serieus lekker. Ik zou het ook echt goed doen in een expeditie Robinson, denk ik. Weet je al van die eetproeven, van die oogballen en zo. Ja, ik denk, wel echt goor. Maar ik denk best wel dat ik het goed zou kunnen. Ik vind mezelf ook al behoorlijk avontuurlijk, hoor. Als ik zo'n Achillespees van een kip opeet. Maar toen ik dit bericht tegenkwam, heb ik serieus 3 keer moeten kijken of het niet door AI was bedacht of zo, weet je wel. Maar het is echt. Ze hebben nu een ijssmaak. In de smaak paracetamol. Dus gewoon ijs met daarin paracetamol. Ja, het is enorm bitter, lijkt mij. Maar een bakker uit Oudebos, die had dat ooit dus bedacht als de oplossing voor een flinke kater. Op zich, ja, ideaal toch? Hoofdpijn, ijsje, nog steeds hoofdpijn. Nou, nog een bolletje, nog een bolletje, nog een bolletje. Heerlijk. Alleen mocht het helaas niet heel lang verkocht worden. Dus dat wordt vanavond gewoon weer lekker met 2 normale paracetamol en een Magnum wegrotten in bed, gok ik.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Ja, ik ga het gewoon nog een keertje zeggen. Je hoorde The Weeknd in Je Weekend. Hey, wat zou je doen als je midden in een van de drukste weken van je carrière zit? Nou, als je direct bent, dan maak je blijkbaar gewoon nog even, nou ja, tijd voor iets extra's bijvoorbeeld. En daar plukken ze nu ruim een jaar later, nou ja, wel de vruchten van. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbrood. 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
12: Fomar.
13: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
14: Mike!
13: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 538 Nieuws. 7 uur.
3: De rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland is volgens prognoses de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens Duitse media kan AfD rekenen op een kleine 45% van de stemmen. De eerste voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de nacht verwacht. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 3 doden gevallen toen een woongebouw van 5 verdiepingen instortte. Er wonen vooral studenten en er zitten waarschijnlijk nog tientallen mensen vast onder het puin. Sommigen hebben via hun telefoon om hulp gevraagd. In de kelder waren bouwwerkzaamheden aan de gang. Goed nieuws voor mensen in een woonwijk in Tilburg. Een serval die daar dit weekend was ontsnapt is gevangen, meldt de regionale omroep. Hij werd gevonden in de tuin van de buren waar hij 2 kippen had gedood. De serval was vorig jaar ook al eens een keer ontsnapt. En Fortuna Sittard is een plekje geklommen in de Eredivisie door een uitzege op ADO Den Haag met 3-2. 2 goals kwamen van Ihattaren. Eerder boekte koploper AZ zijn 5e overwinning op rij. In Friesland werd het 3-2 tegen Heerenveen. Cambuur speelde uit met 2-2 gelijk tegen Telstar. En ook FC Groningen FC Twente werd 2-2. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
4: Dan het verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetewoudendorp is een ongeval gebeurd, daardoor 15 minuten vertraging. En de A76 Leen richting Keulen. Bij Duitsland is de weg dicht, daardoor 5 minuten vertraging. En voor de controles check je de app van Flitsmeister.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
10: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
9: De 90s en zero's top 538.
4: Julia van Rijendam. Samen weekend vieren met de heerlijke...

0: Ja.
1: Rupsje nooit genoeg. Zo kunnen we de mannen van Direct wel noemen. Ja, in a good way dan. Want heel eerlijk, 3 keer de Kuip uitverkopen... Ja, lijkt me op zichzelf al wel iets om je de hele week mee bezig te houden, toch? Maak je zeg maar niet dagelijks mee. Als ik voor mezelf spreek, zeg maar. Maar blijkbaar niet als je Direct bent. Nee, want vorig jaar juni stonden ze daar 3 avonden... met hun allergrootste shows ooit. En midden in die week, tussen alle voorbereidingen door en concerten door... doken ze ook nog even de studio in. En daar ontstond de eerste demo van hun nieuwe nummer My Friend... En het grappige is, My Friend begint juist heel erg klein en rustig... terwijl die, is ontstaan in misschien wel de drukste week van hun leven. De nieuwste Direct hoor je nu op 538. Dit is My Friend.

Wist je dat de zomer nog maar 17 dagen duurt? Ja, ik wil trouwens ook niks horen over die astronomische en meteorologische ellende. Nee, de zomer duurt gewoon nog 17 dagen. Ja, het liefst rekken we hem zo lang mogelijk uit hier op Radio 538 met de zomerse muziek. Je hoorde Ugel hier bij Radio 538 dus. En zometeen Omi, cheerleader, komt eraan. Naar nieuwe muziek van Somjeu. Dit is Feels Part 2.

0: Dit blijft toch echt gewoon een hele leuke track. Omi en Cheerleader hoorde je op Radio 538. Hey, even een vraagje. Welke trend snap jij echt niet? Zeg maar, ja, misschien is er een trend waarvan je denkt, nou, doe even normaal, man. Maar iedereen om je heen lijkt het gewoon volkomen normaal te vinden. Denk daar alvast even over na, gaan we het zo over hebben.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin. En op de camping in Frankrijk. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurlen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
11: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
12: Het gaat online dus helemaal los.
11: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net5.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
17: De lekkerste 90s en zero's hits.
16: Gekozen door jou.
17: De 90s en zero's top 538.
18: Zullen we maar even een opwarmertje doen alvast? Maroon 5 en This Love voor je nu.

Shakira, Burna Boy en Dai Dai op Radio 538. Welke trend snap jij nou echt niet? Dat je om je heen kijkt en denkt, waarom dragen mensen dit? Of waarom doen mensen dit? En de rest van de wereld lijkt het gewoon volkomen normaal te vinden. Ja, ik heb dat met, ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen. Misschien heb je een dochter of misschien heb je een nichtje die dit gebruikt. Maar je hebt tegenwoordig van die kleine stickertjes die mensen dus op hun gezicht plakken om hun puistjes te verbergen. En die zijn er dan in allemaal vormen, maten, dingen. Je hebt ze in sterretjes, in hartjes, in bloemetjes. Ik zag net toevallig in de story van Jade Anna dat ze ook helemaal vol zat met die plakkertjes. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik bedoel, check even de story van Jade Anna. Dan zie je meteen. Het idee is dus dat je die puistjes dan een beetje verbergt. Maar het grappige vind ik, volgens mij trek je er juist veel meer aandacht naartoe. Want normaal, ja, had ik waarschijnlijk dat puistje niet eens gezien, zeg maar. Maar ja, als jij zo'n felgeel sterretje midden op je voorhoofd hebt zitten, ja, dan ga ik natuurlijk wel even kijken van, gaat het helemaal goed daar? Maar goed, ik dacht, misschien is dat wel even leuk om op te gooien. Van, zijn er nog meer van die dingen die andere mensen doen, een trend, whatever, waarvan jij echt denkt, waarom? Ik snap dit niet en ik vind het niet leuk en ik doe er niet aan mee. Wil je dat laten weten in de app van Radio 538? Eventjes inspreken. Ik dacht, dat is wel leuk. Doen we zo meteen even een rondje Nederland. Haar eerste favorite van deze week. Douwe Bob met zijn nieuwste. Dit is Note to Self op Radio 538.

0: Little op Radio 538. Hey, welke trends snap jij echt niet? Zeg maar, en zie je om je heen of hoor je om je heen waarvan je echt denkt, nou, wat is dit voor de bios? Ik had het zelf heel erg met van die pimple patches. Ik weet niet of je dat kent, maar dat zijn van die stickertjes, hartjes of bloemetjes of sterretjes. Die je dus op je puistje plakt. Als je een puist hebt, om het te verbergen. Terwijl ik denk, ja, als je waarschijnlijk die puist had gehad, had ik hem nooit gezien. Maar nu die rare sticker op je voorhoofd zit, ja, ga ik er toch juist naar kijken. En toen dacht ik, ja, er zijn misschien vast wel meer van dit soort dingen, toch? Een trend waarvan jij denkt, wat is dit ongelooflijk dom? Je kan het insturen via de app van 538. Heeft ook een dash gedaan.
1: De trend die ik zo bizar vind, wat ik zie onder de pubers, vriendinnen van mijn dochter, is dat ze dus de bovenkant van hun broek open doen, dat knoopje. En dat ze hem dan één keer omslaan, die broek. En dat is nu hip. Dus dan zie je die meiden, zeg maar, nou ja, zo met een open broek te lopen. Heel bijzonder.
0: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ja, ik ben echt zo iemand die dit doet. Ik heb het laatst nog gedaan. En was ook vooral omdat mijn broek te groot was. Dus kon ik hem zo even zo oprollen en dan zat hij beter. Maar ja, ik maak me er wel schuldig aan. Peter die stuurt nog zo'n laboeboe aan je tas hangen. Alsof je handtas een huisdier nodig heeft. Mona die zegt een bril dragen zonder sterkte erin. Weet je wel? Dus dat het dan lijkt alsof je een bril draagt. Dan koop je dus vrijwillig slecht zicht als het ware. Dat vind ik ook een beetje gek. Die van Andine moest ik ook nog wel om lachen. Die waterfles van 1,5 liter. Die opeens iedereen overal mee naartoe sleept. Zeg maar, is helemaal niet nodig. Koop gewoon een klein flesje, weet je wel. Dan nog eentje doen van Joline.
2: Die 6-7 trend, die snap ik niet. Elke keer als je die getallen 6 en 7 naast elkaar zet, gaat de klas los. 6-7! En ik heb geprobeerd erachter te komen waar het vandaan komt. Maar zelfs dat snap ik niet.
0: Ja, ik kan je vertellen. Ik heb het ook een keer geprobeerd. Ik snap het ook niet. Maar het ding is dus, het is ook niks. Dom is dat, hè? 6-7. Ja, maar dan vervolgens wel eraan meedoen. Ik heb een keer tijdens de verkeersinformatie bij hectometerpaal 67... hectometerpaal 6-7 gedaan. Maar ik zal beloven, dat zal ik nooit meer doen.

0: Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water op Radio 538. Aankomende dinsdag ga ik iets doen. Of tenminste, moet ik iets doen. En ik vind dat misschien wel het ergste wat er bestaat. Ja, misschien jij ook wel. Misschien vind jij het juist heel leuk. Wat het is voor je zometeen.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
2: Echt serieus?
6: Oh,
2: wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
11: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
10: Mafkees.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo. Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: 538 Nieuws. 8 uur.
19: Alternatieven voor Deutschland heeft geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, zegt partijleider Siegmund. AfD kan volgens media rekenen op 44% van de stemmen. We steken de hand uit naar alle democratische partijen, zei Siegmund. Maar die hebben bijna allemaal al laten weten niet met de rechtsradicale AfD in zee te willen. Ondanks een tijdelijk bestand claimt Rusland dat het op de Zwarte Zee 4 schepen met militaire lading voor het Oekraïense leger heeft geraakt. De lading zou komen van westerse landen die Oekraïne steunen in de strijd tegen Rusland. Dit weekend bezoeken de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner Moskou en Kiev. Bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En de Deense koningin Margarethe moet woensdag de uitvaart van de Noorse koning Harald overslaan. Ze ligt in het ziekenhuis nadat ze vandaag niet goed werd. Margarethe heeft een bloeduitstorting in haar heup en ze is licht uitgedroogd. De 86-jarige Margarethe, die begin 2024 aftrad, lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
20: Dan het verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Bij de Merwedebrug is de weg afgesloten, daardoor 8 minuten vertraging. En de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
21: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:05 bij Net 5.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: Pak een podium.
24: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
25: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
26: Ja, geweldig, hè?
25: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
26: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
25: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
26: Aan tafel!
27: Vanaf 9 uur.
28: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
27: De 90s en zero's top 538.
29: Julia van Rijen.
20: Weekend vieren met de beste muziek. Zometeen het nieuwste David en Michelle. Pinky Swear komt eraan na Alex Warren.

0: Ja, misschien vind jij het wel heel leuk hoor. Maar aankomende dinsdag ga ik iets doen wat in mijn top 3 hatelist staat. Sowieso. En ik vind echt heel veel dingen leuk, hè? Dus dan moet het wel echt stom. Dan moet ik het echt heel stom vinden, zeg maar. Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3 maak ik een show samen met mijn lieve collega Martijn Lagouw. En met dat team gaan we op teamuitje. Dat is Martijn, ik en producer Jake. Een heel groot team. Maar nu heeft Martijn vanmiddag in de uitzending verteld dat hij als verrassing achter mijn rug om een uitje had geregeld na het eten. En dat is naar de karaoke bar. En dat vind ik zo stom. Ik kan ook niet uitleggen wat ik er stom aan vind. Maar ik vind dat valse zingen, dat hysterische en dan ik krijg er gewoon kippenvel van. En hij dacht, dat is dan leuk. Dan vraag ik aan jou als luisteraar, wat moet Julia dan gaan zingen?
1: Dit zijn dus de meest ingestuurde tracks. Eén ervan is het allermeeste ingestuurd. Jij ging wel lekker op YMCA, zag ik net.
0: Ja, die vond ik leuk.
1: Nou, ik heb nieuws voor je.
0: Dat wordt hem niet.
1: Er is namelijk één track geweest met nog meer stemmen dan YMCA. Het nummer wat jij aanstaande dinsdagavond in de karaokebar voor ons allemaal mag gaan doen is Unwritten!
0: Nee!
1: Ja!
0: Oh, dit is echt mijn grootste nachtmerrie.
1: Waarom?
0: Ja, omdat dat zo... Oké, dan ga je dus al naar een karaokebar. Dat vind ik al verschrikkelijk. En dan ga je ook nog het meest, zeg maar, cliché karaokebar nummer zingen. Oh, oh, oh, oh.
1: Bereid je maar voor.
0: Afschuw. Hey, maar ik zag trouwens ook nog eentje binnenkomen van Mark van Leur.
1: Ja?
0: Die stuurde, Julia moet tequila doen. Ja, die wil ik.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Tequila.
1: Er zit één woord in. Daar gaan we niet aan beginnen.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Davina Michel. Pinky Swear.
2: Jouw hits. Jouw 538.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Radio 538. Zometeen een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. Maar eerst een track die eerder door jouw keuring heen is gekomen. De nieuwste Swedish House Mafia. En die heet Happiness is So Sad. En dus zat ik na te denken over die titel. Happiness is So Sad. Ja, maar het is gek, toch? Dus ik heb even opgezocht wat ze nou precies met die titel bedoelen. Want ja, het klinkt op het eerste gezicht een beetje alsof het zichzelf tegenspreekt, toch? Maar juist dat is de bedoeling. Happiness is So Sad draait om het gevoel dat veel mensen herkennen. Je bent gelukkig op een bepaald moment, weet je wel. Maar juist dat geluk, dat maakt je ook verdrietig, omdat je weet dat het voorbij gaat of nou ja, alleen nog een herinnering is. Het gaat dus een beetje over nostalgie, hè? Het besef dat de mooiste momenten vaak echt pas pijn doen als ze achter je liggen. Auw, ja. In één zin is het dan een hele mooie, betekenisvolle titel. En je hoort hem nu op Radio 538, de nieuwste Swedish House Mafia. Dit is Happiness is So Sad.

0: Usher en Yeah op Radio 538. Zometeen een nieuwe ronde Maak het of Kraak het. En vorig jaar maakten deze twee samen een nummer wat compleet viral ging. Dat ging om deze. Turn the Lights Off. Dat is natuurlijk een remake van DJ José uit 2007. Dus ja, als dat een succes is, dan probeer dat natuurlijk nog een keer. En dit keer hebben ze daarvoor een klassieker uit de jaren 70 afgestopt. En hoe dat klinkt, hoor je zometeen in een nieuwe ronde. Maak het of kraak het.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm... Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
8: De lekkerste 90's en zero's hits.
7: Gekozen door jou.
8: De 90's en zero's top 538.
9: Zullen we er vast eentje doen om een beetje warm te draaien? Sophie, Alice Baxter, hoor je nu.

0: Somber en My Body Isn't Ready op Radio 538. Het is tijd voor een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. En vanavond twee namen die het al eerder hebben geflikt samen. Je kent ze namelijk van deze. Echt een mega hit geworden. Ja, en dan denk je natuurlijk, ja, dan gaan we het gewoon weer proberen.
1: Maak het.
0: Ik heb het namelijk over Jaxtel en John. En op die track die je net hoorde, die Turn the Lights Off, zat ook nog die Just Stay of Just of zo. Een hele moeilijke artiestennaam heeft zij. Maar die is een beetje aan een solo carrière aan het bouwen. Dus toen bleven er twee namen over. En toen dachten ze, ja, dan moeten we het maar met z'n tweeën gaan proberen. En ze hebben dus een nieuwe track gemaakt, deze twee. What Are We Gonna Do heet die. Hij is gebaseerd op een nummer uit de jaren 70. En de vraag aan jou is, wat vind je ervan? Moeten we dit vaker draaien op Radio 538 en stuur je maken? Denk je, nou, ik vind dit helemaal niks. Laat mij maar lekker het origineel horen. Dan stuur je een kraken. Kom maar door in de app van 538. Dan hoor je nu de nieuwe Jaxtel en John. Dit is What Are We Gonna Do?
1: Maak het.

Awesome, de Maak het of Kraak het van vanavond. De nieuwste Jack Stel en John. What are we gonna do? Denk je nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk, Jules. Dan stuur je een maken, denk je nou, ik voel hem toch niet. Stuur je een kraker, kom maar door de app van 538. Typen is leuk, inspreken is nog veel leuker. Hoor je zo meteen jezelf terug op de radio tijdens de uitslag van Maak het of Kraak het. Eerst Lola Young en Messi.

0: Vandaag dus in Maak het of Kraak het nieuws. Jack Stijl en John die hebben voor deze nieuwe plaat... toch wel de klassieker van de OJ's uit 1973... als inspiratie gepakt, zoals je kan horen. En we hebben ze even een nieuw jasje gegeven... even een lekkere dancebeat eronder. Met de vraag, wat vind je ervan? Vind je dit leuk? Wil je dit vaker horen? Stuur je maken? Denk je, nou, ik sla hem even over. Stuur je een kraken. Marcel is geen fan.
1: Nou, Jul, ik zit te luisteren... maar wat mij betreft die van Jack Stijl's een dikke kraken... Dit noem ik nou een verkrachting van het origineel. Dus weg ermee.
0: Hoppa, Patrick.
2: Hey Julia, met Patrick en Marcel hier vandaag vanaf de A2 bij Amsterdam. We zaten lekker naar het nummertje luisteren, maar voor ons is het toch echt een kraken. Nou, fijne avond, groeten.
0: Joejoe, groetjes terug. Ook, wat zei hij? Patrick en Marcel. Er zijn wel twee Marcels. Nou, dan komt er nu een derde Marcel.
3: Hey Julia, je grote vriend Marcel Broeders uit Walspik. Maken deze. Heerlijke beat zit
0: erin. Heerlijk. Diana nog.
4: Dat klonk lekker, Joe. Maken.
0: Arjan.
5: Hey Julia. Hey, kraak alsjeblieft, want het origineel is echt vele malen beter.
0: Nou, nog eentje doen dan om mee af te toppen, die van Harry.
6: Hoi Julia. Ik vind het origineel beter, maar ik geef de voorkeur van de twijfel. Dus bij deze een maken.
0: Oké, genoteerd. We gaan kijken wat hij heeft gedaan. Hij is mede dankzij jouw stem op Radio 538. Ja, hij is gemaakt. Door jouw keuring heen gekomen. En dat betekent dat je hem vaker gaat horen op 538. Die je ook zo meteen gaat horen. Jordi samen met Lien. Heel veel plezier zo meteen met die twee. Ook ga je Harry Styles zo nog horen. As it was, naar de nieuwste Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum bij 538.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar, voordeelmarkt.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
7: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
8: Mike!
7: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 9:30 op 6.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: 538 Nieuws. 9 uur.
14: Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de CDU-lijsttrekker daar zijn verlies genomen. Het is een nederlaag, zei Sven Schulze. Hij is nu de premier van Sachsen-Anhalt. Hij feliciteerde de grote winnaar, het rechtsradicale Alternatieve für Deutschland. De partij kreeg ruim 44% van de stemmen. Dat zou net niet genoeg zijn voor een absolute meerderheid. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland. Daar wordt morgen een samenwerkingsverklaring ondertekend tussen de EU en Groenland. Dat hoort bij Denemarken, maar is verder autonoom en geen EU-lid. De Amerikaanse president Trump wil Groenland vanwege de ligging graag inlijven. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond, met onder meer een verlichte schepenparade en vuurwerk, werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
15: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
16: Ja, hou je vast, er zijn 19 meldingen. Op de A1 richting Hengelo bij Markelo, hectometerpaal 123,7. De A6 richting Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,2. De A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108,0. De A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam, hectometerpaal 25,1. De A12 richting Gouda bij Waddinxveen, hectometerpaal 28,9. De A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek, hectometerpaal 50,0. En de A17 richting Moerdijk bij Zevenberg, hectometerpaal 6,9. Voor meer flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Smint.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
23: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
24: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
23: De 90's en zero's top 538.

0: geven.
1: Jordi en Lien hier tot 12 uur vanavond. Zondagavond is zo'n avond waarop je soms de tijd kan nemen om eventjes lekker uitgebreid te dineren. Daar moet ik heel eerlijk toegeven, dat doe ik echt nooit. Bij mij is het eigenlijk gewoon lekker makkelijk, weet je wel, zondagavond een patatje. Of even een soepje met een stokbroodje erbij. En dan houdt het wel op, want ja, het is toch het einde van het weekend. Maar vandaag toch eventjes verandering ingebracht. Want Lien, jij was onze gast vandaag in het huis van mij en mijn vriendin.
2: Ik voel me gewoon nu nog meer vereerd. Want ik had vorige week ook op de radio geroepen van, nou, laat ik volgende week anders eens gezellig een hapje komen eten. En even je nieuwe snackie komen.
1: Ja, je hebt jezelf wel uitgenodigd, dat klopt.
2: Ja, ik doe dat gewoon.
1: Je zei ook, kook maar eventjes voor me dan.
2: Ja, maar ik denk, ik krijg gewoon een pastaatje voorgeschoteld of zo. Ik kom daar. Jullie hebben gewoon een 2-sterrenchef gerecht op tafel gezet.
1: Ja, ik denk ook wel dat de timing dat jij langskomt in ons nieuwe huis, waar we net nu 2 weken of zo, denk ik, wonen, dat die heel goed was. Want kijk, de eerste week hebben we natuurlijk alleen maar bouwvakkers of vrienden over de vloer die dan meehelpen met verven. En dan ben je de hele dag aan het werken. En aan het eind van de dag dan neem je genoegen met een ongezonde snack. Gewoon een frietje, iets makkelijks, iets snels. Het is allemaal niet heel bijzonder.
2: Je hebt gewoon geen tijd om te koken. Dat kan niet met een verhuizing.
1: Precies. En dit was eigenlijk de eerste avond dat er dan iemand over de vloer kwam. Voor het eerst. Of
2: ja, maar je snapt wel, het is gewoon goed getimed. Ik bedoel, het is expres, hè?
1: Ja.
2: Je snapt wel, kijk, ik had ook aangeboden om te verven. Maar ik was natuurlijk hond blij dat je had gezegd van, het gaat heel goed met het verven, je hoeft niet langs te komen.
1: Nee, daarom. Nee, dus ik heb ook vanmiddag de hele barbecue, die heb ik schoongemaakt. En daar hebben we dan vanavond een bavet op gebakken. Dat is zo'n heel mooi stuk rundvlees, is het eigenlijk.
2: Zo lekker was het.
1: En een zalmpie en een paar asperges. En we hebben nog geproost met een glaasje champagne. Dat was heel lekker.
2: Zalmpie had je ook nog. En Lieke had nog bruschetta of tomaat op een broodje. Echt super lekker met burrata. Het was echt, ik zit zo vol ook.
1: Dus wanneer kunnen we bij jou komen eten?
2: Ja, kom maar langs. De keuken is geopend.
1: Moeten we niet gewoon een keer een diner houden voor 538-luisteraars op de zondagavond? Is dat niet heel leuk om een keer te doen? Want wij zitten hier nu zo lekker te praten over wat wij samen hebben gegeten. Maar misschien moeten we gewoon een keer een paar 538-luisteraars hier uitnodigen in de kantine. Dan doen we hier gewoon een leuk dinertje.
2: Dat lijkt me fantastisch.
1: Ja, joh, we verzinnen wel iets, toch? Leuk, toch?
2: Nou, ja, heel leuk.
1: Komen we later op terug. De zondagavond, het is geopend. Je hoort het, Jordi en Lien hier op 538. Met zometeen Marshmallow. Wiz Khalifa komt eraan, Charlie Puth. En eerst Sven Siliers met Somebody New.

0: Wat ik mij nu ineens besef, nu ik dit nummer hoor. Marshmello en Cameron Whitcomb, hallo. Het is Dance Mash van deze week. Deze sound, dat kan alleen maar omdat Avicii ooit op een dag dacht, dit ga ik doen. En ik kan het een beetje proberen uit te leggen. Je hebt, nou, inmiddels tientallen jaren geleden, Ultra Music Festival Miami, daar stond Avicii op de planning. Avicii was toen al, nou, heel groot, heel huge. Anders sta je ook niet op de mainstage. En hij startte daar een nummer in, samen met Elo Black. En dat nummer, dat was gewoon country gecombineerd met dance. En het publiek was hem echt aan het uitjoelen. En dat gebeurt, nou, nooit op dat festival. Maar het publiek trok het echt niet, dat liedje van hem. Dat was gewoon country met dance gecombineerd. Er stond volgens mij zelfs een gast op een viool of een gitaar of zo bij het podium. Elo Black stond erbij te zingen. Maar dat komt omdat die sound, die was, nou, totaal niet. Die was totaal nieuw toen.
1: Zie je toch vaak, als iets nieuw is, dat mensen eerst gaan lopen duren tegen en vervolgens wordt het volledig omarmd en gaat iedereen het doen.
0: En uiteindelijk is dat een van zijn allergrootste, wel zijn grootste hit ooit geworden. En eigenlijk als dat destijds niet is gebeurd, als hij niet met die nieuwe sound begon, ja, dan kan zo'n nummer als Marshmello en Cameron Whitcomb met Hallo, die je net hoorde, ook een beetje dezelfde categorie ongeveer. Ja, had niet kunnen bestaan, denk ik.
1: Nee,
0: dat is echt een pionier.
1: De impact van Avicii is niet normaal.
0: En we missen de man nog iedere
1: dag. Steeds.
0: Absoluut. Iemand die we ook missen trouwens. Amy Winehouse. Je hoort er nu samen met Mark Ronson. Dit is Valerie op 538.

0: Lucas en Steven, All I Know, hoorde je op 538. Lien heeft gisteravond op een festival iets bizars gezien. Ze kan er niet over uit dat vrouwen dit doen.
1: Ik ben nog steeds echt, ik ben echt een totale verbazing nog steeds.
0: Waar ze het over heeft, hoor je zo.
2: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
15: I am Iron Man.
14: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en film.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Eeuw. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
8: De lekkerste 90s en zero's hits.
7: Gekozen door jou.
8: De 90s en zero's top 538.
9: Ja, dat past ook zeker. Deze DJ Jurgen.

0: en Choosing Texas op 58.
1: Oké, ik moest dus even bijkomen van wat ik gisteren heb gezien. Wist je dat er op sommige feesten een zeikbeide bestaat voor vrouwen?
0: Pardon?
1: Ja, het is misschien wel of niet wat je denkt, maar ik was gisteren op een tentfeest, dorpfeest, midden in een weiland, middle of nowhere. Twee grote tenten, twee mannetje of 2000, denk ik. Ik moest op een uur plassen. Ik ga plassen, ik zie 7 Dixie staan. Ik denk, nou, dat vind ik best weinig voor 2000 plus man. Ik ben aan het wachten en kijk een beetje om me heen. Ik zie allemaal mannen gewoon lekker in een sloot die leuten eruit halen. Wat ze dan allemaal doen. En ik zie een grote banner hangen met zeikweide erop. Nou, toen dacht ik, oké, nou dat zal wel iets voor de mannen zijn. Dus ik ga gewoon die Dixie in, whatever. Loop ik terug naar mijn vriendin. Ik zeg, nou wat is die zeikweide dan? Dus zij zegt, ja, heb je niet even gekeken? Je kan daar ook gewoon heen. Ik zeg, nou ik heb niet even gekeken, ik zat gewoon te wachten. Dus zij zegt, ja, dat is voor de vrouwen. Je kan daar gewoon lekker het grasveld oplopen, broek naar beneden, hurken. En je doet gewoon je ding. En je loopt weer terug die tent in. Ik zeg, nee, nu lul. Nu ben je echt me voor de gek aan het houden. Jij zegt dat dit gewoon een grasveld is waar je als vrouw broek naar beneden kan hurken en je laat het gewoon lopen.
0: Kijk, ik kom zelf uit de provincie Groningen en mijn familie in Twente. Tentfeesten zijn fantastisch, ook al meerdere keren geweest. Waanzinnig dat je daar lekker met je leuter in de sloot staat of tegen een bosje aan te plassen. Ja, dat begrijp ik. We doen allemaal niet zo moeilijk als we naar een tentfeest gaan.
1: Ja, wat doe je?
0: Ik vind dit...
1: Nou, ik had hier nog nooit van gehoord of gezien. Je hebt toch gewoon Dixies?
0: Als man denk ik, oh, wat gun ik jullie dat als vrouw? Want kijk, voor ons is het altijd heel makkelijk om zo de leuter eruit te hangen. Maar ja, jullie moeten inderdaad altijd... Nou, en op festivals zijn er ook niet altijd genoeg wc's voor vrouwen.
1: Nee, maar dat was dus mijn gedachte twee. Want iedereen, het was daar, je had €40 entree, je kon onbeperkt zuipen. Nou, iedereen, je kent een tentfeest, iedereen gaat helemaal naar de kloten. Dat is gewoon wat er gebeurt. Ik denk, dat was echt oplegd mijn tweede gedachte. Ik denk, als vrouw, je gaat zitten, maar dat loopt toch allemaal over die broek heen? Het wordt toch één grote puinhoop? Wij kunnen niet even richten. Je gaat hurken en je hebt een broek, je hebt een rok, je hebt een jurk.
0: Kijk, maar oké, ik probeer even het goede ervan in te zien. Kijk, ik vind het ook echt bij de beesten af als een vrouw midden ergens op een festival in een publiek op de grond gaat zitten zeiken. Dat gebeurt soms. Mag,
1: echt?
0: Dat is echt bij de beesten af, vind ik dat.
1: Oh, dat vind ik
0: vind ook trouwens als een man dat doet, hè, in het openbaar, gewoon in een festival of in een... Vind ik bij de beesten af. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer fijn als er een veld bestaat waar vrouwen wel de keuze hebben om het te doen. Alleen het lijkt me wel echt totaal niet hygiënisch. Want je zit daar op een zeikweide. Maar dan bestaat dus ook de kans dat je met je voeten in de plas van anderen zit.
1: Ja, 100%. Dat daar net daarvoor even iemand heeft.
0: Als man zijn, de plasje in de borstjes. Maar je hoeft niet op de plek te staan waar de plas komt. Zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, ja, het is een groot grasveld. Maar ja, je kan inderdaad niet. Het is ook donker. Je kan niet zien of er daarvoor iets heeft gelegen of niet. Ja. En dan moet je nog maar hopen dat het bij plassen blijft, hè?
0: Werd deze zeikweide... Oh, Lien, ja. Alsjeblieft.
1: Ja.
0: Werd dit veel ge... Het is geen poepweide, hè?
1: Kijk, maar ja, dan moet je maar op. Iedereen is het wel lekker in de olie, hè? Je weet het of nu niet meer.
0: Werd het veel gebruikt?
1: Ja, het werd echt veel, ja. Ja, dan ging echt heel veel mensen, die liepen erin en die liepen eruit. Ja, ik wilde het filmen, maar toen dacht ik, dan heb ik allemaal hurkende vrouwen op video. Dat is misschien ook niet heel erg netjes.
0: Oké, nou ja, goed. Mocht jij als 58-luisteraar denken, joh, wat doen jullie moeilijk? Doen niet zo moeilijk. Dit is gewoon, dit hoort erbij. Boeien, we maken je druk over. Mag je het laten weten even je de 58
1: hebt? De zeikweide.
0: De zeikweide. Bij deze ben je weer geïntroduceerd aan iets nieuws. 58 uur zondagavond, Jordi en Lien hier met nu Robin Schultz.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, hoor je op 5-8. Jordi en Lien hier op je zondagavond. Waar Lien gisteravond kennis maakte met een zeikweide. Een weide voor vrouwen bij een tentfeest. Ja, waar vrouwen dus kunnen plassen zonder dat ze naar de Dixie hoeven. Dus gewoon open en bloot
1: de broek
0: in
1: naar
0: de natuur. De broek naar beneden.
1: Ja,
0: nou ja, dat vond jij nogal heftig.
1: Ik had dat nog nooit gezien. Ik wist niet dat het een ding was. En ik zie daar allemaal vrouwen heen lopen. Broek naar beneden, hurken dat gras in. Ik bedacht me nog, dat gras moet er toch lang zijn? Dat gaat toch helemaal zelfs kriebelen in de arie, dacht ik nog. Maar,
0: kriebelen ja. In de arie.
1: Ja, ik ben er helemaal gefascineerd hiervan.
0: We hebben Wesley aan de telefoon. Wesley, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wesley, vertel zeikweiden, wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het helemaal top. Ik kom zoveel op feesten en dan kom ik terug van dan. Maar dan hebben we ook veel boerenfeesten en dat soort dingen. Maar nee, ik vind het helemaal top bedacht.
1: Maar dat is dus...
2: En, je
1: het komt dus op veel meer plekken voor.
2: Nou, ik hoor dat natuurlijk van jou, maar ik wist dat het vrouwen... Want ik heb ook een surfer, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. En dan moet je ook wel eens even snel even stappen omdat ze een plaspauze moet. En die gaat gewoon naast de deur van de vrachtwagen zitten. Die vindt ook helemaal...
1: Naast de deur van de vrachtwagen?
2: De eerste keer vond ik het heel apart. Ik dacht, die gaat er gewoon, ja, maar ja, jij bent er ook. Ja, ik zei, ja, dat is ook zo. Ja, waarom ook niet eigenlijk? Weet je wel,
0: het is ook de keuze van de vrouw zelf. Hè? Kan je als vrouw gewoon denken, nou weet je, daardoor kan ik wel gewoon gelijk naar de wc. En anders moet ik in die ellenlange rij voor de Dixie staan, waar ook alle mannen staan. Dan, ja, weet je, uiteindelijk zijn we niet gewoon te preuts geworden, Lien.
1: Ja, misschien wel, maar...
2: Veel te preuts.
1: Ik wist gewoon überhaupt niet, ik zag dat gewoon voor het eerst gisteren. Maar jij ziet dat dus op elk tentfeest waar je heen gaat, Wesley.
2: Ik ga niet op elk tentfeest, maar ik ken wel heel veel die feesten organiseren. Ik ga hem gewoon ook meebrengen. Want ik denk, ja, dat is helemaal een top idee, vind ik dit.
0: Ja, je hoeft niet naar de zeikweide, hè, Lien?
1: Ja, ik stond ook in de rij voor de Dixies. Maar ja, dan komt het misschien wel een beetje inderdaad... omdat ik dan nog te preuts ben om dan in de zeikweide te gaan zitten.
0: Ik vind ook wel, de naam draagt ook niet bij aan het concept, eigenlijk.
1: Ik vind het dan juist, ik vind de naam dus echt nog het best van al.
2: Wat een gezeik allemaal, of niet?
0: Lekker, Wesley. Nou, daar ronden we mee af. Fijne avond.
2: Hey, dankjewel, fijne avond.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Joehoe!
3: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
2: Mike!
3: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: 538 Nieuws. 10 uur.
4: De grote winst van de rechtsradicale AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zorgt voor ontzetting bij de Groenen, die Linke en de Sociaaldemocratische SPD. Een drama noemen de Groenen het. Die Linken hebben het over een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Geen van drieën wil met AfD in een regeringscoalitie. In Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon bij de landing van de baan geschoten. Het toestel kwam op de autoweg naast het vliegveld terecht en botste daar op een truck. Op beelden is te zien hoe er grote zwarte rookwolken opstijgen. Hoe erg het vliegtuig beschadigd is en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. In het Brabantse Zundert zijn zo'n 45.000 mensen afgekomen op het jaarlijkse bloemencorso. Dat werd voor de 90ste keer gehouden en geldt als het grootste corso ter wereld. Opvallend is dat er op de wagens bijna alleen maar dahlia's worden gebruikt. Het corso is een wedstrijd tussen 20 buurtschappen en de wagen van Stuyvesant won. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond, met onder meer een verlichte schepenparade en een groot vuurwerk, werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. Vanavond in het noorden een spatje regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. Dit was het nieuws op 538.
5: Dankjewel Ronald, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers en die krijg je van Lien.
6: Op dit moment 15 meldingen, ik neem de eerste met je door. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108.0. De A12 richting Gouda bij Waddinxveen, hectometerpaal 28.9. De A16 richting Dordrecht bij Zwijndrecht, hectometerpaal 31.0. De A16 richting Dordrecht bij Rotterdam, hectometerpaal 7.8. De A27 richting Almere bij Almere, hectometerpaal 108.5. De A30 richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16.1. En de A50 richting Apeldoorn bij Loenen, hectometerpaal 190.3. Voor meer flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Zo.
12: Wat een geld!
13: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur. De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou. De 90s en zero's top 538.
5: Met zometeen weer een hele pikante vraag. In hoeveel van de 100? Chester, hoor je

0: Just Jack Style en Turn the Lights Off hoor je op 538. 11 minuten over 10, Jordi en Lien hier op de zondagavond. En in hoeveel van de 100 proberen we jou als 538-luisteraar beter te leren kennen? Dat doen we door soms pittige vragen, pittige stellingen aan je te stellen. En dan is het aan jou om daar antwoorden op te geven, hopen we dan, via de 538-app. Vanavond is die als volgt. Hoeveel van de 538-luisteraars heeft wel eens seks gehad met een sekswerker?
1: Goh, ik vind het een interessante vraag, want ik zat even na te denken, maar ik kan niemand bedenken in mijn omgeving waarvan ik weet dat ze dit gedaan hebben. Maar het is misschien ook niet iets wat je nou per se zo op tafel gooit. Dus geen idee hoeveel mensen dit zouden kunnen zijn.
0: Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb er wel eens over nagedacht, jaren geleden.
1: Oh ja?
0: Nou ja, omdat ik dacht, joh, er bestaan natuurlijk ook hele krappe sekswerkers. En in een tijd waarin ik misschien nog niet zo zelfverzekerd op dames afstapte of echt daten, dacht ik wel eens, nou, hoe zou het zijn als? Ik heb de stap nooit genomen, omdat ik daar denk ik ook ja, te bang voor was, of het uiteindelijk toch ook niet de behoefte aan had.
1: Had je toen wel al seksuele ervaringen? Was
0: ja,
1: het daarna? Oké. Dus, ja.
0: Nee, ik was niet maagd. Nee, dat niet. Maar ja, nou, daar had ik er wel eens over nagedacht.
1: Is nog gewoon lang droog en toen dacht ik, nou.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Toch?
0: Ja. Ja. Nou, dat is inmiddels gelukkig goed gekomen. maar goed, ook niks te nadelen van mensen die dat ja, wel doen natuurlijk.
1: Nee,
0: daar zijn we gewoon heel erg benieuwd naar. Zou jij, want kijk, we hebben natuurlijk denken heel vaak aan vrouwen in dit soort situaties. Dat een man naar een vrouw gaat. Maar ja, het kan natuurlijk ook gewoon als vrouw naar een man.
1: Ja, het kan net zo goed andersom. Nee, ja,
0: kun je er helemaal niks bij voorstellen of ergens wel iets?
1: Ja, ik kan me dus voorstellen waarom je het zou doen. Ik heb zelf nooit de gedachte gehad. Maar ik kan me wel inleven in mensen dat ze het wel doen. Absoluut.
0: Ja. Ja, hoeveel procent van 50 luisteren in Nederland heeft een seks gehad met een sekswerker? Wat denk je?
1: Ik heb hier zo geen idee van. Ik denk 15.
0: 15%?
1: Ja, dat denk ik.
0: Zet ik iets hoger in? Ik denk 20%, maar dat is alsnog laag. Jij denkt 15, ik denk 20. Laat het weten via de 538. Dat mag geheel anoniem. Dan zullen we je naam ook niet noemen. Dus meld dat er wel even bij. Wil je het anoniem, dan stuur het even in via de 538-app. Ook als je het niet gedaan hebt.
1: Zeker, want anders kunnen we de percentage niet leggen. Dus nee. Ook zeker laten weten als je het nog nooit hebt.
0: Dus de vraag, heb je wel eens seks gehad met een sekswerker? Laat het weten via...

0: Hoeveel procent van de 50 luisteraar heeft wel eens seks gehad met een sekswerker? Lien denkt 15%. Zelf hou ik het op 20%, iets hoger, maar het blijft alsnog laag. Nou, we hebben inmiddels een hoop berichten binnengekregen van luisteraars. Waaronder iemand die stuurt, jazeker heb ik dat gedaan. Toen hebben wij diegene eventjes proberen te bellen buiten de uitzending om. Ik stuur eigenlijk alleen maar terug, ik durf niet op de radio. Iets met vrouw en kinderen. Dat is nogal spicy. Dit berichtje kwam binnen van Anoniempje.
1: Ja, goedenavond Jordi en Lien. Zoals ik al zei, ik heb nog nooit seks gehad met een sekswerker. En heb er wel eens over nagedacht, maar toch uiteindelijk niet gedaan. Ja.
0: Ja.
1: Nou, dat is mijn antwoord.
0: Ja.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond, dankjewel. Nou, is er een percentage uitgekomen. En ik moet zeggen dat dat percentage, het ligt maar hoger.
2: Ja, het is veel hoger. Nou ja, veel hoger. Maar het is hoger dan wat we beide dachten. Toch, ik vind het echt een heel leuk topic. Want je komt toch echt weer achter dingen. 30%.
0: Ja, 30% van de 50-jaar-luisteraar heeft wel eens seks gehad met een sekswerker. Nou, nogmaals, het is ook niks om je voor te schamen.
2: Absoluut niet, maar ik vind het gewoon hele interessante vragen.
0: Zeker, absoluut. 58 op je zondagavond met nu de favorite van deze week. Hier is Douwe Bob. Note to self. I can still see.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuur. Oh,
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
14: De lekkerste 90's en zero's hits.
7: Gekozen door jou.
14: De 90's en zero's top 538.
16: Zoals deze Linkin Park. Hier is In The End.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfied.
1: Vanaf morgen. 90's en Zero's. Top 538.
0: Oh, wat heb ik hier zin in, zegt de 90's en Zero's. Top 538. We hebben eigenlijk twee decennia samengevoegd. En vanaf maandag hoor je die twee decennia gewoon op Radio 538.
2: Ik vind dit zo'n leuke lijst nu al. Ik zat even na te denken, maar wat zou, als je nu even een directe plaat moet noemen, wat is je favoriete 90's Zero's plaat?
0: Ah, het is misschien een beetje makkelijk om te zeggen, maar die Linkin Park in the End, die je net hoorde.
2: Ah, heb je net gehoord?
0: Die 90's rock. Ja, ik hou daar wel van. Of alles van de Black Eyed Peas vind ik ook waanzinnig.
2: Oh ja, dat is ook dat. Ja,
0: zo, let's
2: zelf,
0: get it started en zo. En jij?
2: Jeugd van tegenwoordig is gewoon echt heel nostalgisch voor mij. Robbie Williams is gewoon als
0: Robbie
2: kind
0: Williams.
2: Is dat echt mega angels. Let me entertain you. Gewoon dat. Maar ook AC/DC, Thunderstruck. Ja, ik. Ja, dat is gewoon voor mij zo'n jeugdherinnering. Ook met mijn vader en zo. Het is echt. Oh, ik kan niet wachten op deze
0: lijst. Goed. Al deze nummers staan er sowieso in. 538.nl, daar kun je de lijst terugvinden. Alleen houden we nog eventjes die top 10. Zoals altijd, die houden wij nog eventjes geheim. Je hoort de lijst vanaf morgenochtend 9 uur. Tot en met donderdag 7 uur 's avonds. Dus van 9 tot 7 uur 's avonds. En dan vrijdag de grote ontknoping 9 tot 6 uur. En dan is het na vrijdag eigenlijk nog niet klaar. Want dan hoor je op zaterdag hoor je de allerbeste tracks uit de lijst nog een keer voorbij komen.
2: Zo leuk. Oh, dus. Wat een dosis nostalgie, joh.
0: Ja, en dank je wel voor het stemmen ook. Hè. Dankzij jou heb ik de lijst weer samen kunnen stellen. Dus vanaf morgen vroeg 9 uur, een week lang, de 90's en Zero's top 538. Of 538, maar dat lijkt me logisch. Aangezien het de top 538 is.
2: Nou, zou je denken?
0: Jordi Linier, zondagavond, Shakira en Zoo onderweg naar Martin Garrix, YouTube, 5.

0: Stella Lefty, Boston hoorde je op 58. Mag ik misschien even ergens over ranten? Gewoon even... Ja, ik weet het, het is een beetje zeiken op iets... Ja, er zijn echt alleen maar meer ergere dingen op de wereld.
1: Gooi het uit.
0: Nou ja, kijk... mijn vriendin en ik hebben nu net een nieuw huis. Jij bent er vanavond in deze buurt. En Lien, jij hebt gezien in ons huis... Er staan nog niet heel veel meubels.
1: Nee, maar het is een helemaal nieuw huis. Je zit er een week in.
0: Nee, klopt, dus dat is ook niet erg. Maar als je dan... Zeg maar, wij zouden als eigenlijk allereerst willen we het liefst een eettafel. Met een paar stoelen.
1: Fair, ja.
0: Dat is niet heel veel gevraagd.
1: Nee, op zich.
0: Ten eerste is het allemaal absurde prijzen.
1: Ja, ja.
0: Maar los van dat je er heel veel geld voor betaalt... moet je er dus ook gigantisch lang op wachten.
1: Ja,
0: ik denk dat
1: nee.
0: Als ik nu een eettafel bestel, dan heb ik hem over 3 jaar voor mijn gevoel.
1: Nou, overdrijven is ook een vak, Jordi Warners. Maar klopt, de levertijd op meubels zijn 3 maanden. Ik heb toevallig natuurlijk ook net een nieuw huis. Ik heb nieuwe meubels besteld. En die van mij komen ook pas begin november, ja.
0: Dus dan
1: dat is wat het is.
0: Wil ik graag gewoon een eettafel. Maar dan moet ik daar nu dus heel veel geld aan betalen. Nou, net huis gekocht, dus dat is allemaal gewoon... Dat kost een hoop geld.
1: Heel veel, ja.
0: En dan moet ik nog 3 maanden wachten. Maar goed, nogmaals, er zijn heel veel problemen
1: luxe
0: op de wereld.
1: Problemen.
0: Dit zijn luxe problemen. Maar ik dacht, ik gooi het er gewoon even uit.
1: Nou ja,
0: dan is het ook ergens in de lucht en weer door.
1: En weer door.
0: Er zijn ergere dingen, maar toch soms wil je af en toe even klagen.
1: Is zo.
0: 58 op bijzondere avond. Met nu, Vice en Afrojack. Hey.

0: Stars and All My Soul hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Ja, dat is het.
1: Met
0: zometeen verjaardagscadeaus.
1: Och, dat vind ik toch zo'n ellende.
0: En wat geef je uit aan iemand? We praten er zo over.

0: do.
1: Lige bij de vuurwerken.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Schat? Zeg, ik ga even boezoekvrouw in bad kijken.
14: Boezoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
13: Mafkees.
15: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
22: De hits van 538, overal in Nederland.
23: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
22: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
23: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
24: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
0: Pakken ze een podium.
1: Pakken ze een podium.
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pakken ze een podium.
17: Pakken ze een podium.
24: Pakken ze een podium.
25: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
22: 538 Nieuws.
26: 11 uur.
27: Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiaanse media. Er wonen vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is het de vraag of de rechtse radicale AfD alleen kan gaan regeren. De partij haalde ruim 44% van de stemmen, maar dat zou wel eens net niet genoeg kunnen zijn. Maar het lukt wel als één van de andere partijen de kiesdrempel niet haalt. Vannacht moet meer duidelijk worden. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op 538.
18: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg op dit moment heen vertraging. Op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 minuten, het komt er een auto met pech. En de flitsers, die krijg je van Lien.
28: In totaal nog 13 meldingen. Ik neem de eerste met je door. Op de A6 richting Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. De A7 richting Groningen bij Winschoten hectometerpaal 244,8. De A12 richting Gouda bij Waddinxveen hectometerpaal 28,9. De A16 richting Breda bij Zevenbergshoek hectometerpaal 50,0. De A27 richting Gorkum bij Hank hectometerpaal 25,6. De A28 richting Meppel bij Zwolle hectometerpaal 99,9. En de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen hectometerpaal 213,0. Voor meer flitsinformatie check de Flitsmeister app.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
31: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
32: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
31: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
33: Vanaf 9 uur.
22: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
33: De 90's en zero's top 538.
18: En een hele fijne zondagavond. Your Jonas Blue en my leave Edge of Desire. Na

0: hoorde Jonas Blue en Edge of Desire. 58. Hoeveel geld geef jij cadeau aan iemand?
1: Ik vind het echt een goede vraag. Want tegenwoordig is het natuurlijk allemaal. Ja, het wordt allemaal steeds duurder. Iedereen viert verjaardag. Je hebt goede vrienden, je hebt beste vrienden, je hebt verre vrienden. Wat is nu een normaal bedrag om te geven aan iemand in een verjaardagscadeau?
0: Bij welke verjaardag kwam dit in jou op, Lien?
1: Ga je me lekker voor de bus gooien? Nou, ik had gisteren het verjaardagsfeest van 538-collega Marnix Westhuis. En toen dacht ik, ja, oké.
0: Okay, wat geef ik die jongen?
1: Ja, ik moet een verjaardagscadeau gaan bedenken. Wat ga ik doen?
0: Ja, maar wat is het geworden?
1: Een etentje. Voor hem en zijn vriendin. Ik neem ze mee.
0: Oh, je neemt ze alle twee mee?
1: Ja, ja, naar een etentje.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel heel gul.
1: Oh, nou ja, ik dacht dat zijn goede vrienden. Ik wil ze graag meenemen.
0: Maar heb je dan in je hoofd een budget waar je dan
1: nou,
0: op
1: toevallig,
0: uitkomt?
1: We zijn ooit een keer gaan eten bij een all-you-can-eat.
0: God, mijn vrouw heeft een restaurant uitgekozen waar je onbeperkt kan genieten voor een vast bedrag.
1: Ja.
0: Ja hoor. Zo, nou, dan ben je toch nog gieriger dan ik had verwacht.
1: Nou, sowieso.
0: Ja, omdat je wel een vast bedrag in je hoofd kan
1: krijgen. Nee, ik zou oprecht niet eens weten wat kost. Nee, dat weet ik echt niet. Okay. Maar daar, is het ooit, daar zijn we ooit onze vriendschap begonnen. Dus ik dacht, nou.
0: Kwam ook mooi uit dat het. Ja, goed. Oké. Okay. Nou, ik vind het alsnog wel een gul bedrag. Nou, ik heb jou laatst natuurlijk iets van 100 euro cadeau gegeven.
1: Ja,
0: dat was een Pokémon box.
1: Wat ik niet normaal veel.
0: Dat zou ik normaal gesproken ook niet aan vrienden geven. Kijk, mijn beste vrienden, dan ligt het er een beetje aan wat het idee is. Stel, we komen op een cadeau uit wat zo goed bij diegene past of zo goed getimed is om nu aan diegene te geven. Ja, dan kan het wel eens duurder uitvallen. Ik denk dan, ja, eurotje of 50 misschien. En als het echt heel bijzonder is, dan wil ik daar nog wel overheen gaan. Maar dan moet het gewoon een goed verhaal zijn. Normale verjaardagen van. Ja, normale vrienden klinkt ook zo stom.
1: Ja, dat is het dus een beetje. Het is een beetje waar trek je de grens, zeg maar.
0: De 25 en 30 euro,
1: denk ik. Dat doe ik ook. Ik denk ook dat ik echt mijn beste vrienden zit ik echt nog tussen de 50 en 100 wel.
0: Ja.
1: En dan inderdaad, zomaar een verjaardag is dan inderdaad vaak een cadeaubon of zo van 20, 25 euro. Ja. Maar ook dat, verjaardagscadeau, het cadeau. Cadeaubon is ook echt zo saai.
0: Ja, nee, cadeaubon, de anti-cadeaubon. Maar goed, soms dan vraagt iemand daar zelf ook om. Ik vind het wel altijd leuk om even na te denken over wat kan ik diegene nou echt geven.
1: Ik vind het zo
0: moeilijk. Ik vind het namelijk zelf ook veel leuker om echt een fysiek cadeau te krijgen dan een cadeaubon of zo.
1: 1000% eens, maar ik vind het gewoon altijd heel moeilijk om daar iets op te bedenken. Ik ben gewoon niet zo creatief met
0: Ik vraag
1: cadeau.
0: Mij wel af trouwens. Jij bent natuurlijk eigenlijk. Ja, bij mij en mijn vriendin vanavond. Je bent op een soort housewarming geweest.
1: Nee, daar ga je daar niet over beginnen, want het was helemaal geen housewarming. Ik heb mezelf uitgenodigd.
0: Waar was een housewarming?
1: Ja, het was geen officiële housewarming, Jordi. Ik heb mezelf uitgenodigd. Niet zo beginnen nu. Nee. Niet akkoord. Nee.
0: Klein bloemetje, klein flesje wijn. Had er vanaf gekund. Maar goed, we weten het alweer waar ik sta. 58, Jordi en Lien hier met Soul Milieu Feels Part 2.

0: Tiësto, Traffic, hoorde je op 538. Zometeen om even in die 90s en zero's stemming te komen. Everybody van de Backstreet Boys.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Nederland en 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuurlijk.
1: Alcantara bekleding?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf morgen elke werkdag om 7:05 bij Net 5.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: 538, morgenochtend vanaf 9 uur.
5: De lekkerste 90s en zero's hits.
4: Gekozen door jou.
5: De 90s en zero's top 538.
6: Zoals deze, de Backstreet Boys. Here is everybody.

0: Sorry, pap. Topic en Becky G hoorde je op 538 op de zondagavond. Jordi en Lien hier. Berichtje van Marcel via de 538-app.
1: Om 6 uur begonnen vanmorgen. En eindelijk de huis. Maar wel lekker met Jordi en Lien op de radio. Hoortjes uit Nieuwveld. Hoi, hoi.
0: Lekker bezig, Marcel. Leuk dat je erbij bent. Dat doen we het voor. Teddy Swims, Don't Deny, Gone, Gone, Gone, hoor je. Sienna Spyro. Dit is Great Expectations.

0: Italy, Ronnie Flex, Frenna, populair, hoor die op 538. Ik moet even ingrijpen, want er gaat hier iets verschrikkelijk mis in de studio. Lien en ik hier op de zondagavond hebben altijd onze steun en toeverlaten hier in de studio, Danique. Maar Danique, die is net een maand weg geweest op vakantie. Dat kan blijkbaar maar zo hier bij 538.
1: Nou, ik weet niet hoor, maar in juni was jij volgens mij ook 6 weken pleit.
0: Oh, dan gaan we even mij op mijn kont zetten.
1: Nee, ja. Je zegt dat Danique is een maand weg, maar jij bent ook 6 weken weg geweest.
0: Ja, maar ik ben nu niet mijn volgende vakantie weer aan het boeken. Want hier...
2: Danique... Maar het verschil is, ik ben geen maand weg geweest. Ik ben maar 2 weken weg geweest.
0: Oké.
1: Zo, nou, Jordi ook weer op zijn plek gezet. Was gezellig vanavond. Jordi en Lien op 538.
0: Ik heb hier gewoon geen mening met twee vrouwen in de studio. Ik word hier gewoon in de hoek gezet met pek en veren. Dat is hoe ik het voel. Terwijl ik dat eigenlijk met jullie van plan was. Maar goed, gelukkig is het alweer bijna 12 uur. Zit er alweer op.
1: Ja.
0: Hey, volgend weekend ben ik er niet trouwens.
1: Nee.
0: Zit ik op een pizza.
1: Wat een goed einde.
0: Dat drink ik me nu ook. Oh, wat een chaos dit.
1: Misschien maar beter. Even afstand.
0: Volgend weekend ben ik voor 538. Dat wel schoonwerken. Schoonwerk.
1: Oh ja.
0: Ben ik op Ibiza. Heel vervelend. Maar die weken na zijn we er gewoon weer. Wat een slecht verhaal was dit eigenlijk.
1: Nee, het was een fantastisch verhaal. Ja. Kon niet beter.
0: Nee, precies. Jordi en Lien. Signing out voor de zondagavond. Oh, 538 minuten. Kijk.

0: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
0: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
0: Thuis.
1: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
3: Van Maarten.

0: kennis waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Elke werkdag om 7:15 bij Net 5.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... Jouw Veneta.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: 538 Nieuws.
14: 12 uur.
15: Er zijn minstens 5 doden gevallen bij een crash met een vrachtvliegtuig van Amazon in Miami, Amerika. Het vliegtuig schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam vervolgens op een autoweg terecht. Raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Alle start- en landingsbanen van het vliegveld zijn gesloten en de crash wordt onderzocht. In een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen nadat vuurwerk ontplofte. Ook raakten meer dan 60 mensen gewond. In de kerk was een dorpsfeest gaande. Het vuurwerk lag er opgeslagen. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest en zijn onder de gewonden 2 priesters en kinderen. De oorzaak is nog niet bekend. De 86-jarige Deense koningin Margrethe moet de uitvaart van de Noorse koning Harald aankomende woensdag overslaan. Ze is vandaag opgenomen in het ziekenhuis nadat ze niet goed werd. De vorstin was licht uitgedroogd en had een bloedophoping in haar heup. Ze lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. En er is een zeldzame albino zeehond gevonden op het strand van Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland. Volgens Stichting Reddingsteam Zeedieren oogt het dier gezond en zal die waarschijnlijk vanzelf weer wegzwemmen. Dieren met albinisme hebben meestal rode ogen en een witte vacht, omdat er geen pigment aangemaakt kan worden. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. Dit was het nieuws op 538.
13: 538. Vanaf 9 uur.
14: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
13: De 90's en zero's top 5.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig op het vliegveld van Miami in Amerika zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel redde het einde van de landingsbaan niet en schoot door naar een autoweg. Daar raakte het meerdere voertuigen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Een voortvluchtige Nederlandse crimineel die al 11 jaar onder de radar wist te blijven in Colombia is gearresteerd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die nog 12 jaar de cel in moet voor grootschalige drugshandel. Hij werd onder andere door Interpol gezocht. Het is nu wachten op zijn uitlevering naar Nederland. Iran komt met een verboden zone bij de straat van Hormuz, dat zegt de hoogste veiligheidsman van het land. Volgens hem komt elk schip dat die zone binnenvaart op een sanctielijst. Het is al maanden onrustig rond de belangrijke zeevaartroute. Die wordt geblokkeerd door Iran nadat Amerika en Israël het land hadden aangevallen. En met de City Swim in de Amsterdamse grachten is een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald. Het geld is voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Het opgehaalde bedrag is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 3000 mensen zwommen vanmiddag door de grachten. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en rond de 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 22 graden aan zee en 25 tot 28 graden in het binnenland. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur. De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou. De 90's en zero's top 538.

0: P8. Favorite.
1: Dowerbob. Note to self.
0: Favorite.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: In de Zuid-Engelse stad Portsmouth is een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten uitgelopen op een confrontatie met de oproerpolitie. De gemaskerde mannen probeerden bussen met 140 migranten tegen te houden. Die werden eerder door de kustwacht onderschept op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen en 2 priesters. Het was druk in de kerk omdat er een religieus feest gevierd werd. Het vuurwerk lag er opgeslagen voor een show. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest. De brandweer gaat de hele nacht druk zijn met een brand in een open schuur vol hooibalen in het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak. De vele rook die vrijkomt zorgt tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren dicht te houden. En de grootste hypotheekadviseur van het land, Die Hypotheker, staat te koop. Dat zeggen bronnen in het Financiële Dagblad. Het bedrijf met bijna 200 kantoren in Nederland zou volgens een bankier 250 miljoen euro moeten opleveren. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag wisselen de wolken en zon elkaar af. Het wordt 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur. De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou. De 90's en zero's top 5.